gelijk op crime site. Je zoekt je einde op, maar ik verkort je reistijd. Ik blijf stil, zoals bij ontbijt wil ik geen ei kwijt. Zelfs in Rijswijk raak je lijk kwijt. Ik zoek geen wijsheid,

0: Mix.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanis.nl of de NPO Luister-app.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd.

0: Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
3: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
4: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Kom, Cuba Libre. The tradition continues.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: De zomervakantie is begonnen en voor veel gezinnen betekent dat leuke uitstapjes, maar niet iedereen zijn portemonnee laat dat toe. En daarom organiseert Stichting Sirach zondag een speciale familiedag in Rotterdam voor ouders en kinderen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is de 24-jarige Roshan. Hey Roshan, welkom.
1: Hey, leuk om hier te zijn, ja.
0: Wat goed dat je er bent, ja. Hey, jullie zijn vaker bij ons in de show geweest, maar even voor de mensen die het niet weten, wat doen jullie precies met de stichting?
1: Wij helpen mensen die eigenlijk financieel moeilijk hebben in het leven.
0: Ja.
1: Dus denk aan geld inzamelen voor goede doelen, maar ook event organiseren wat wij zondag gaan doen voor ouders die eigenlijk financieel moeilijk hebben.
0: Ja.
1: Zo moet je het zien.
0: Oké, dus zondag een soort van familiedag eigenlijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, zondag bij Afrikanenpark in Rotterdam hebben wij een event georganiseerd voor alleenstaande moeders. Mm-hmm. Ja, voornamelijk alleenstaande moeders die financieel moeilijk hebben en die eigenlijk zijn kind of haarzelf een leuke tijd willen besteden.
0: Ja.
1: En dat kan bij ons. We hebben echt wel alles van lekker eten tot workshops, candy shop. Eigenlijk alles.
0: Ja, en je zegt dan zowel voor kind als voor moeder. Ja. Wat is er dan bijvoorbeeld te doen voor de moeder?
1: Nou, we hebben workshops ketting en calligrafie. Maar daarnaast hebben we ook eigenlijk lekkere eten en tijd om samen te spenderen. Vooral de ouderen.
0: Leuk, ja. En voor de kids?
1: We hebben een stormbaan.
0: Oh, leuk.
1: We hebben PlayStations geregeld. Voetballen. Zoveel dat ik even een beetje vergeten ben, maar zoiets.
0: Ik zou zelf ook wel op de stormbaan willen.
1: Nee, je bent welkom.
0: Dank je. En je zegt alleenstaande moeders, zijn alleenstaande vaders ook welkom?
1: Nee, zeker. Mm-hmm. Die ook. Maar je merkt wel dat er meer alleenstaande moeders zijn dan alleenstaande vaders. Dus voornamelijk alleenstaande moeders, maar ook alleenstaande vaders. Die mogen ook altijd.
0: Mooi.
1: Die zijn ook welkom, ja.
0: Ja. Hey, waarom vinden jullie het zo belangrijk om juist dit evenement te organiseren voor deze mensen?
1: Ja, wij proberen iets goeds te doen. Wij proberen mensen in nood te helpen, want wij hebben alles kunnen krijgen wat we willen. Mm. En nu proberen wij ook mensen in moeilijkheden te helpen.
0: Ja.
1: Dus we doen het nu al dit wordt het vierde jaar. En we vinden het gewoon tof. We vinden het gewoon leuk om te doen. Echt, de glimlach die wij zien op de ouders gezicht of die van de kinderen, dat maakt ons helemaal blij.
0: Ja, snap ik. Dus nu al vier jaar, heb je een voorbeeld van een moment dat je dacht, ah, hier doe ik het voor. Dit is echt mooi, dit is fijn.
1: Ja, wij hadden, pas 2 jaar geleden hadden we een loting. En toen konden mensen allemaal spullen winnen. Denk aan lakens, dekbed overtrek of speelgoed. Maar er was één kind. En dat was echt heel druk. En het was heel veel herrie, maar er was één kind die dan iets had gewonnen. Want zijn lot kwam eruit. En die ging gewoon helemaal door zijn plaat. En dat was echt grappig te zien. Want ik was bezig met andere kinderen om te helpen. En ik hoorde het van de verte. En ik dacht, wat gebeurt daar allemaal? En toen zag ik dat en ik vond het zo leuk. Ik dacht van, wauw, dat is echt, ja, dat is gewoon top.
0: Ach, geweldig. Stel je ervoor dat er nu iemand die denkt, ja, dit is misschien wel iets voor mij. Ik wil hier naartoe. Hoe kan diegene zich dan aanmelden?
1: Je kan aanmelden via WhatsApp, Snapchat en Instagram. Onze website is tjeraag.nl, dus www.tjeraag.nl. En anders kan het via Snap ook tjeraag.nl. En anders via Instagram, Stichting Tjeraag.
0: Oké. Okay.
1: Dat is onze naam, Stichting Tjeraag.
0: Dankjewel. Hey Roshan, heel erg bedankt. Ik vind het echt super mooi wat jullie doen, dus dankjewel daarvoor. En heel erg veel plezier zondag.
1: Heel erg bedankt. En ik hoor dat een journalist van jullie zou komen zondag.
0: Ja.
1: Dus
0: Fanix is er ook bij inderdaad.
1: Ja,
0: dus het wordt helemaal gezellig.
1: Helemaal
0: dankjewel. Hey, en wil je nou meer over weten? Check dan www.girach.nl of de link op de Fanix website.
2: New music. New of Fanix.
3: Equals. Be happy. Your city?

city. Your sound.

0: Want mis jij op school ook van die vakken die je verder helpen om uit te zoeken wat je wil worden, bijvoorbeeld hoe je met geld om moet gaan of hoe je moet netwerken? Nou, je bent niet alleen en tijdens de Young Ambition Summer Class krijg je de kans om workshops te volgen van mensen uit het vak en aan de slag te gaan heel augustus lang. Bij mij in de studio is directeur van Young Ambition, Rashid. Welkom.
1: Hey, welkom, welkom.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hey, waarom moet je die summer classes bij Young Ambition nou echt volgen?
1: Ik denk sowieso dat niet alle kinderen de kans, sowieso of alle jongeren de kans krijgen om in de zomervakantie op vakantie te gaan. Of eigenlijk dingen doen met je passie die je heel graag wil doen. Want zoals je net al zei, je krijgt niet alles aangeleerd op school. En wij willen het eigenlijk wel meegeven in de zomer. Dus vandaar de Summer Class Young Ambition Style Part by Phonics.
0: Ja. Wat zien jullie veel voorbij komen van jongeren dat ze zeggen van, oh, dat mis ik echt of daar heb ik behoefte aan?
1: Ja, nee, echt sowieso ondernemen. Wie wil geen ondernemer worden? Iedereen heeft er een mooi beeld bij. Maar dat andere beeld, zeg maar, dat hebben de jongeren vaak niet. En als ze dan zo'n workshop geven, zien ze echt helemaal loskomen of echt nadenken of ook afhaken. Maar dat vind ik ook heel belangrijk. Maar dat zijn echt wel van die dingen die we wel veel tegenkomen.
0: Ja. En wat vind jij zelf belangrijk, zeg maar? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt nu inmiddels een aantal jaar erop zitten. Wat is zelf iets waarvan je zegt, ja, dat vind ik een hele belangrijke workshop om te geven?
1: Jezelf presenteren. 100%. Want jezelf presenteren heeft niet alleen mee te maken dat je voor de klas kan staan of een presentatie kan geven, maar hoe vertel je je eigen verhaal? En dat is gelukkig ook iets dat we gaan meenemen in de summerclass trouwens.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Tof. Ja. Helpt ook bij netwerken natuurlijk.
1: Check.
0: Hey, jullie starten dus 5 augustus met de summerclasses. Het is elke woensdag te volgen. Ja. Is dat iets waar je dan elke woensdag bij moet zijn of mag je ook gewoon 1 woensdag aansluiten?
1: Goeie vraag. Het heeft ook te maken met een aantal aanmeldingen. Want we hebben al een aantal aanmeldingen lopen. We hebben volgens mij plek voor 20 of 25 jongeren. En op zich wordt er ook een soort van intake genomen. En als we gewoon eigenlijk zien, er zijn veel meer aanmeldingen. Dan gaan we gewoon in ieder geval wel kijken om ze allemaal gewoon netjes te kunnen vullen.
0: Dat ja, doen. Tof. Ja. Ja, je hebt ook nog een vraag voor mij volgens mij.
1: Zeker.
0: Ik vind het spannend. Wat ga je me vragen, Rashid?
1: Het is een standaardvraag die ik eigenlijk altijd stel. Zou ik een beetje het onderwijs een beetje wakker te schudden. Maar zeker jij met al je ervaringen, is er een vak waarvan jij zegt van, hey, dat had school mij echt moeten leren. Dat had ik echt op school moeten krijgen. Heb ik niet gehad.
0: Ja, goede vraag. Ik denk meerdere vakken voor mij zeker. Okay. Ja, ik ben niet goed met cijfers en wiskunde helpt je niet naar mijn idee met je financiële zaken op orde krijgen.
1: Niet de stelling van Pythagoras.
0: Nee. Dus dat had ik zeker wel, had ik wel wat aan gehad. Ja. Financiële dingetjes. Maar ook toch inderdaad van dit soort workshops. Van hoe ziet het er nou echt uit als je advocaat bent? Of als je tandarts bent of wat dan ook. Dat soort dingen had ik ook wel heel tof gevonden.
1: Ja, precies. Want in een workshop bijvoorbeeld 18 wat nu, noemen wij dat. Ik heb bijvoorbeeld niet geleerd dat je DigiD moet aanvragen.
0: Oh, ja.
1: Bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam waar we nu zijn. In principe moet school je ook zeggen op je 18, schrijf je in op woningnet. Want als jij dat pas op je 20 gaat doen omdat je dan ready bent, heb je gewoon 2 jaar gemist.
0: Hoeveel mensen spreek jij wel niet? Ik in ieder geval heel veel die zeggen, ik heb me niet op mijn 18e ingeschreven. Ik sta gewoon super laag. Oh ja, kijk.
1: One of them. Ik had liever iemand die dat stemmetje even dat mij had geprikkeld, zeg maar.
0: Ja.
1: Daarom zijn wij
0: het. Als je nu luistert, je moet het hef dus helaas nog in eigen handen nemen. Maar het is heel simpel, gewoon bij de Young Ambition Summer Class aansluiten. Rashid, waar kunnen mensen zich nog aanmelden?
1: Ja, via onze socials, ook via jullie als het goed is. Maar dan kan je gewoon aanmelden via de link. Check onze socials, want we gaan ook elke week met jullie delen welke expert uit het werkveld komt. Want het is de Summer Class gefocust op media. Dus wil je alles weten van media, storytelling, personal branding, netwerken, hoe moet je jezelf presenteren? Check dan onze socials, want elke week delen we welke expert langskomt en er komt ook iemand van jullie langs.
0: Ja. Uh-huh. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Check dus sowieso de socials van Young Ambition en je kunt ook de socials van Phonics checken of de Phonics website. Rashid, thanks for coming. Heel veel succes deze zomer.

0: ik heb hier vanavond een Nederlands kampioen in de studio. Zij pakte afgelopen weekend namelijk de titel Nederlands kampioen krunten in Den Haag. Hey Phoenix, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, voor de mensen die niet weten wat krunten is, wil je het even een keertje voordoen?
1: Ja hoor.
0: Sick. Het eerste wat ik denk is, hoe kom je erachter dat je dit kan?
1: Ja, nou ja, het is een zangstijl in metal.
0: Ja.
1: En ik wist zelf eerst ook niet dat iedereen het kon. Maar als je valse stembanden gebruikt, dan kan je het dus ook. Dus eigenlijk kan iedereen het.
0: Je valse stembanden, zeg je? Ja. Wat is dat dan?
1: Nou ja, je hebt dus je gewone stembanden en je valse stembanden. Mm-hmm. En je valse stembanden die gebruik je als je je gewone stembanden op slot zet. En ja, het krunten, dan moet je met je buik gaan duwen.
0: Mm-hmm.
1: En dan lucht eruit blazen eigenlijk. En dan meer duwen en dan komt je krunt.
0: Oké, okay. En zag je dit ergens en dacht je toen ik wilde ook proberen? Of wat was de aanleiding voor jou?
1: Nou ja, mijn vader die luistert heel veel rockmuziek. En toen ik echt op de basisschool zat, toen luisterde ik het ook al. En toen begon ik steeds hardere muziek te luisteren. En toen kwam ik dus bij metal. En bij echt het harde metal waar ze in grunten.
0: Nice. En hoe lang doe je het al?
1: Ja, sinds ik 12 ben.
0: En je bent nu 18?
1: Ja, ik ben nu 18.
0: Nog steeds ontzettend jong en dan een Nederlands kampioen.
1: Ja.
0: Maar op je 12e... Dat is echt best wel jong. Ja, super tof. Hey, hoe was het eigenlijk om die wedstrijd te winnen?
1: Ja, ik vond echt gewoon... Ik kan het nu nog steeds niet geloven.
0: Ja.
1: Gewoon, ik zat daar en ik dacht van... Oh, het zijn wel echt goede mensen. En ze noemden nummer 3 op, nummer 2. En toen dacht ik van, nou ja... Ik dacht, misschien word ik nummer 3.
0: Ja.
1: Dus het is al klaar voor mij. En toen zeiden ze mijn nummer op nummer 1. En toen dacht ik, wauw.
0: En wat maakte het dan, denk jij, dat jij het zo goed hebt gedaan? Waar hebben ze op gelet?
1: Ja, je techniek. En ik doe natuurlijk al heel lang lessen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat mijn techniek wel gewoon goed was. En ik probeerde wel echt ook gewoon los te gaan op het podium.
0: Ja, hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, ik ben ook nog een beetje wezen dansen. Gewoon op me ook nog gewoon omdat ik een meisje ben, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus en gewoon, gewoon echt alles eruit gooien op het podium.
0: Je zegt ook omdat je een meisje bent, hè, dus je bent een vrouw en je bent ook jong. Is dat iets... wat je niet echt vaak ziet.
1: Ja, ik ben toevallig ook de eerste vrouw die ooit heeft gewonnen. Dus het begint nu steeds wel bekender te worden bij vrouwen. Maar nog steeds niet heel erg.
0: Oké. Okay. Nou, en over vrouwen die grunten doen gesproken. Kan je mij het leren?
1: Ja, nou ja. Dan doe je...
0: Ja.
1: En dan lucht uitblazen.
0: Ja.
1: En dan kracht zetten met je buik.
0: Oké, wil jij het even nog één keer doen?
1: Oké, ik doe het even stap voor stap.
0: Ja. Oké, nu ik. Nee, wacht. Nee.
1: Buikspieren.
0: Bijna. Oh, je bent te lief voor mij. Phoenix, je bent veel te lief voor mij. Nou, het is best moeilijk dus.
1: Ja, ik heb ook wel lang gedaan om het ook te vinden hoor.
0: Ja.
1: Wel eventjes.
0: Ja. Oké, okay, nou, ik ga thuis oefenen, denk ik. Hey Phoenix, wat zijn je dromen voor de toekomst?
1: Ja, ik hoop zelf gewoon een beetje misschien door te breken met mijn eigen muziek. Ook een leuk bandje te vinden. Daar ben ik nu ook mee bezig, omdat ik natuurlijk heb gewonnen. Dus dan is het ook een stuk makkelijker om een bandje te vinden.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon graag voor mezelf wil ik gewoon een beetje muziek maken.
0: Oké, okay, nice. Klinkt als hele mooie dingen op je 18e. Nou, ik hoop dat je bandje vindt en dat je alle muziek gaat maken... die je wil maken. Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja, jij ook bedankt.

0: Report met Bradley.
1: En we willen vanavond iets speciaals doen. We willen ze in het zonnetje zetten. We willen ze extra liefde laten zien door een heerlijk diner, drie gangen diner te organiseren, zodat ze lekker kunnen genieten.
2: Denk jij wel eens aan mensen zonder vaste woonplek? Want hoe belangrijk is het nou dat er voor hen ook aandacht is? Ja, superbelangrijk natuurlijk. Het Leger des Heils organiseerde daarom het straatdiner in Rotterdam bij de bibliotheek op Blaak. Ik was daar natuurlijk bij en sprak met de organisatie en met de mensen aan tafel. En ik vroeg hen, waarom is dit nou belangrijk?
1: Het idee achter straatdiner is dat wij eigenlijk maandag en woensdag altijd uitreiken naar mensen die aan de rand van de samenleving staan, die dakloos zijn, die niet heel breed zitten. En we willen vanavond iets speciaals doen. We willen ze in het zonnetje zetten. We willen ze extra liefde laten zien door een heerlijk diner, drie gangen diner, te organiseren, zodat ze lekker kunnen genieten.
2: Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?
1: Eten is belangrijk, toch? Eten gaat door liefde gaat door de maag. Dus we willen vanavond heel veel liefde geven aan deze mensen.
3: Mijn vrouw werkt bij het Leger des Heils. En ik vind dat ze fantastisch werk doet. Maar je gaat ook niet zomaar mee met haar werk. Dus dit is een hele mooie gelegenheid om even te kijken. En ze gaat elke maandag gaat ze naar de Soebus. En daar vertelt ze dan over. En ik wilde die mensen ook gewoon een keer zien. Gewoon even kijken.
2: Ja, eigenlijk is het niet echt iets heel normaals, zo'n groot diner met heel veel mensen die geen huis hebben. Maar waarom vindt u het dan belangrijk om hier te zijn?
3: Iedereen is gelijk, toch? We zijn allemaal hier. En soms werkt het goed en soms werkt het niet. En in het leven kan het een keertje tegenzitten. Dat kan met iedereen. Jij zit hier nu te praten, maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets met jou. En dan, je weet nooit of je hier niet over 10 jaar ook gewoon kan zitten. En je bent bevoorrecht als dat niet hoeft of niet kan. En, ja.
2: En waarom bent u hierheen gekomen?
4: Ik ben door deze mevrouw daar gestuurd. Die mevrouw daar heeft me aangewezen om hierheen te komen.
2: Ah, ja. Heb je eigenlijk een goede tip gegeven om te eten? Ja, ja, ja. Dan is het eigenlijk best wel bijzonder dat dit wordt georganiseerd, toch?
4: Nou ja, dat mensen kunnen een beetje wat eten krijgen, ja.
2: Want waarom is dat dan bijzonder?
4: Waarom? Ja, als je niks te eten hebt. De toekomst van Nederland.
2: Hoe ziet u de toekomst van Nederland?
4: Ja, hopelijk fleurig.
2: Hoop ik ook, hoor. Wat hoop je dat al deze mensen die vandaag deelnemen, meenemen?
5: Gewoon dat ze tenminste wel vandaag wat te eten hebben natuurlijk. En gewoon dat ze vanavond op zich nog wel met een beetje een volle maag gaan slapen. Want niet alle mensen hier zo in Rotterdam die eten met een volle maag of gaan slapen met zonder eten.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
6: It's Complicated met Jay en

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Win deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

0: achter sommige tunes zit veel meer dan alleen een goede beat. Onze volgende gast maakt namelijk muziek over dingen waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. Afgelopen vrijdag bracht hij zijn nieuwe single uit, de eerste van een reeks naar een album over mentale gezondheid. Hey Sena, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, je nieuwe single Zo Gevaarlijk is net uit, die gaan we zo meteen luisteren. Waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over een periode een aantal jaar geleden waarin ik heel diep zat. Kampte met depressies, maar ook op de rand van een psychose zat. En toen was ik eigenlijk zo bang dat alles gevaarlijk voor me leek. En in isolement zat en daar is die track uit ontstaan eigenlijk.
0: Ja, het is best wel vulnerable hoe je dit vertelt. Is dat moeilijk om te vertellen? Of?
1: Nu inmiddels wat minder, maar jaren geleden had ik nooit verwacht dat ik hier op de radio over zou praten eigenlijk.
0: Ja, en waarom doe je het toch wel?
1: Omdat ik het heel belangrijk vind om een overwinning op mezelf te maken, maar ook om hier open over te zijn voor de mensen die nu nog steeds door deze dingen heen gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Hey, op welke manier helpt muziek jou?
1: Muziek is een uitlaatklep. Dus alles wat ik meemaak kan ik omzetten in muziek. Kan ik over schrijven, kan ik over zingen, kan ik over rappen. Mm-hmm. En dat zorgt gewoon dat het wat minder zwaar voelt.
0: Nice, ja. En elke maand komt er dus een nieuwe tune uit. Je werkt toen naar een heel album over mentale gezondheid.
1: Klopt.
0: Die komt uit in november.
1: Komt uit in november, ja.
0: Hoe gaat het album heten?
1: Het album heet Grijs.
0: En waarom grijs?
1: Grijs omdat ik toen ik die diagnose kreeg van... Of ja, ik kreeg niet de diagnose van psychose. Ik kreeg de diagnose van... Je zit in een grijs gebied. Dus tussen in een psychose belanden of mentaal gezond zijn. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik eerst shit. En daarna dacht ik... Interessant.
0: Wat dan?
1: Ja, omdat ik dacht van... Dus het is... Ja, zeg maar, hier kan je dus eigenlijk ook net niks mee of zo, zeg maar. Omdat je er precies tussenin zit. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ben een creatieve geest, dus ik dacht gelijk ook van... Hier kan ik wel iets mee, zeg maar, qua schrijven ook.
0: Ja. Hey, hoe was het dan voor jou om... Nou, dus niet echt de diagnose, maar dat grijze gebied. Hoe was het dan om dat te krijgen? Wat ben je toen vervolgens gaan doen?
1: Nou, zo luchtig als ik er nu over praat, was het toen niet, zeg maar. Nee. Toen was het heel heftig en toen dacht ik van shit, en nu? En ik had een beeld van mensen die in een psychose zaten, wat heel heftig was in mijn hoofd. Maar ik denk dat heel veel mensen die mij toen kenden, niet door hadden waar ik doorheen ging, zeg maar. Dus toen dacht ik van, oh, het kan er dus ook zo uitzien.
0: Ja.
1: En ja, dus ik was vooral heel erg geschrokken eigenlijk. Dat ik dacht van, hoe ben ik hier beland terecht gekomen, zeg maar.
0: En hoe kwam het dan dat de mensen om je heen het niet door hadden, terwijl jij wel echt ergens doorheen ging?
1: Omdat als mensen me vroegen van, hoe gaat het met je? Zei ik, ja, alles gaat goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Nu gaat het oprecht een stuk beter.
0: Echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Mooi, dat is fijn om te horen. Hé, wat hoop je dat mensen eruit halen wanneer ze naar het album luisteren?
1: Ik hoop dat mensen die zich die door deze dingen heen gaan, of mensen die mensen kennen die door deze dingen heen gaan, wat meer gevoel erbij krijgen. Omdat mentale gezondheid heel abstract kan zijn. En ik hoop dat met dit verhaal, wat heel persoonlijk is, dat mensen er een gezicht bij krijgen. En ja, dat het taboe een beetje doorbroken wordt eigenlijk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik denk dat we het moeten gaan luisteren. Hey, waar kunnen mensen jou checken?
1: Op Instagram, sena.nyaku.
0: Ja.
1: Is een moeilijke naam. sena.nyaku.
0: Ja.
1: En op Spotify, that's it.
0: Nice, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nu een nieuwe tune draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Yes, hier is Zo Gevaarlijk.

0: grote kans dat als je wel eens in Amsterdam bent, dat je langs het Museumplein komt en daar een heleboel jongens ziet basketballen. Jongens en meiden misschien wel. Nou, dat basketbalveld op het Museumplein is deze week even geen basketbalveld meer, maar een kunstwerk van kunstenaar Moenier de Vries. Hij maakte een schilderij van 700 vierkante meter en vol allemaal verwijzingen naar de geschiedenis van het Museumplein. Moenier, goedenavond.
1: Yo, goedenavond.
0: Hey, je bent as we speak nog steeds bezig met het schilderij, toch?
1: Yup.
0: Hey, je bent er ook niet zomaar ineens gaan schilderen. Je hebt echt met basketballers daar gesproken. Je bent ook naar het Rijksmuseum gegaan. Wat gaat het voor schilderij worden?
1: Nou, het is natuurlijk bijzonder dat het een vloer is. Normaal heb je een schilderij, daar kijk je naar. Dus je kan er vanaf allemaal verschillende kanten naar kijken. En het schilderij heeft een grote tekst in zich. Dat is, they tried to bury us, but they didn't know we were thieves. En eigenlijk is dat een grote boodschap. Maar in het ontwerp, je hebt dus eigenlijk een basketbalveld met lijnen. En dat krijg je gepresenteerd van, hey, maak hier een kunstwerk op. Maar een deel van het plein is niet belijnd. En toen dacht ik van, het is ook lekker om uit de lijnen te gaan, ook in je leven.
0: Hmm.
1: En daar gaat het kunstwerk dus ook over uitbreken uit lijnen.
0: Mooi. Ja, ik vind het een hele mooie boodschap. Zeker ook passend, hè, bij het Museumplein in Amsterdam. Het plein zelf heeft natuurlijk ook heel veel geschiedenis. En het wordt nog steeds heel vaak gebruikt als een soort, ja, waar bijvoorbeeld mensen in opstand komen, et cetera. Dat lijkt me toch best ook wel een geladen kunstwerk om te maken. Hoe was het voor jou?
1: Zeker, ja. Nee, inderdaad. Het is heel bijzonder. Ik dacht, ja, ik ga een basketbalveldje maken. Maar zijn hier de grootste protesten van heel Nederland zijn hier ook geweest. En je hebt natuurlijk het Rijksmuseum, grote koloniale instituten. En er was hier vroeger ook elk jaar een human zoo. Daar werden mensen uit de kolonies, werden hier tentoongesteld. En dan moesten ze marron gaan spelen, bijvoorbeeld. Dus ik heb me wel echt erin verdiept. En ook in protest heb je natuurlijk altijd voor- of tegenstanders. Dus ik dacht van, ja, ik wil wel iets maken waarbij ik ook verschillende mensen het gevoel kan geven dat zij er mogen zijn. De verschillende kanten van een protest bijvoorbeeld.
0: Ja. Je kiest er ook.
1: Ik ben al 3 weken, 12 uur per dag bijna aan het schilderen. Dus ik kan gewoon doorpoepelen, zeg maar.
0: Ja. Nee, heel goed. Ik ben ook benieuwd, want je kiest er ook bewust voor, hè, dat mensen op straat je kunst kunnen zien. Waarom vind je het zo belangrijk dat het zo goed toegankelijk is, die kunst?
1: Nou ja, ik denk dat wij komen allemaal wel eens in musea. En dan, als je dan naar het publiek kijkt, denk je wel van, ja, is dit, is dit de samenleving?
0: Hmm.
1: Dus het musea zijn voor mijn gevoel heel exclusief. En het is ook gewoon super duur. Voor mij zou een musea gratis moeten zijn, dan wordt het wat interessanter. Dus daarom vind ik het zo vet als je op straat iets maakt. Of het nou, er was hier een dakloze meneer, die haalt elke dag onze statiegeldflesjes op. En die was met ons aan het dansen. Ja, ik vind zijn mening even belangrijk van het kunstwerk als de directeur van het Rijksmuseum. Iedereen mag er naar kijken, iedereen mag er een mening van hebben, zeg maar. Omdat het in de openbare lucht is. En dat vind ik zo vet van buitenwerk.
0: Ja, tof. Ja, tof. Hey, Moenier, je zegt zelf ook al, je bent al 3 weken keihard bezig aan het kunstwerk. Wanneer is hij af? Wanneer kunnen we hem checken volledig?
1: Ja, waarschijnlijk vrijdag. Het is echt bizar hoeveel mensen mee hebben geholpen. We zijn nu ook nog met, even kijken, 2, 4, 6, met z'n 7e bezig. En daar zit, het is echt van alles. Familie, vrienden, professionele schilders, maar ook mensen. Er is hier iemand uit Japan.
0: Wauw.
1: Maar we werken keihard en het regent natuurlijk een beetje, dus we hopen dat we vrijdag klaar kunnen zijn.
0: Hopelijk vrijdag en anders misschien dit weekend of volgende week. Hoe dan ook, Moenier, hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, ben je in Amsterdam, go and check it out. Al is het alleen maar voor dat ontzettend.
1: Dan is het compleet.
0: Ja, precies. Al is het alleen maar voor de basketballers daar. Hey Moenier, hele fijne avond en heel veel succes daar.

0: Ja, je weet dat we hier aan de blok houden van nieuw talent. En daarom is er een opkomende artiest bij ons in de studio die je misschien nog niet kent, maar na vanavond dus wel. De Rotterdamse Daniel is in de building om te kletsen over zijn nieuwe muziek. Hey Daniel, welkom.
1: Thank you, blessings man.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, hey, je maakt zelf nog maar 2 jaar muziek. Hoe is het allemaal begonnen?
1: Het begon eigenlijk door een goede vriend van mij.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat bij hem in de studio. En ik zat daar, we zaten eigenlijk over ondernemen te praten. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, luister, ik wil ook gewoon een track doen.
0: Ja.
1: Hij tikte gelijk een beat. En toen zijn we begonnen met een Spaanse nummer.
0: En waarom Spaans?
1: Ik hou van Spaans. Ik vind Spaans echt een mooie naam. En hij komt zelf ook van de Dominicaanse Republiek.
0: Ah, oké. Okay.
1: Zodoende, man.
0: Nice.
1: Vanuit daar hebben we gewoon verder allemaal verschillende tracks gemaakt. Nederlandstalig, Papiaments, Engels. Dus het zit, ja, ik blijf gewoon doorgaan met muziek.
0: Nice.
1: Love it.
0: En je noemt al die talen noem je net. Hey, waarom zoveel talen?
1: Ik wil niet vast blijven houden aan één soort iets. Ik hou van dat verschillende mensen mijn muziek ook kunnen horen, kunnen luisteren, kunnen begrijpen. Ik vind het heel belangrijk. Muziek creëert gewoon emoties en gevoelens. Je kan verhalen vertellen, je kan je emoties erin uiten. En dat is wat ik wil delen. Ik wil gewoon bewustzijn creëren bij mensen. Mijn muziek is ook voornamelijk uit liefde en positiviteit en consciousness. So that is the message what we put in the music.
0: Ja, en waarover wil je dan bewustzijn creëren?
1: Nou, alles begint, ik zeg altijd, alles begint bij ik, bij onszelf. Alles begint daar en we moeten elke dag leven weer opnieuw. We staan elke dag weer opnieuw op. Vaak lijkt het alsof we, ja, tenminste we in een patroon. En het is belangrijk om gewoon weer opnieuw te starten.

0: Mooie woorden, mooie boodschap heb je. Daar ben ik heel erg benieuwd naar je muziek. Je nieuwe tune No Cana Bye is uit. Waar gaat het nummer over?
1: No Cana Bye gaat eigenlijk over liefde, over twee personen. Over een... iedereen kan zich eigenlijk erin herkennen. Dus je kent het wel, relaties waar je in zit. En soms gaat het even moeilijk. En ik vind dat wij, vooral in deze tijd, gewoon onze... We moeten onszelf kunnen openstellen. En daar gaat dit nummer om. Durf jezelf open te stellen. Doe gewoon moeite. Weet je, dus... ik merk dat nu in deze tijd... Mensen beginnen gewoon... Heel snel... een relatie. Hey, ik wil niet meer. Ze durven niet meer. En dat is wat ik nu wil meegeven.

0: benieuwd naar. We gaan hem zo meteen draaien. Maar eerst, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
1: Wel, zoals ik al net zei, we hebben verschillende soorten languages.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk mijn volgende track wordt gewoon een Nederlandse nummer.
0: Oké.
1: Ik ben ook eigenlijk benieuwd. Ik heb hem meegenomen, dus jullie kunnen hem straks even checken.
0: Ja.
1: En Spaans komt ook. Ik laat het gewoon zelf op me afkomen. Precies wat ik zeg. Het is leven in het nu. Dat is belangrijk. En love. Love en respect. Daar begint het bij. En ik laat alles gewoon op me afgaan en komen.
0: Mooi. Heel mooi. Hey Daniel, dankjewel dat je er was. Leuk om je iets beter te leren kennen. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Jullie kunnen me checken op Spotify, Instagram, Daniel Jones. That's it.
0: Mooie naam heb jij eigenlijk.
1: Thank
0: hele coole
1: thank
0: naam.
1: You, thank you.
0: Hey, en dan gaan we nu je tune Nokana Bai gaan we draaien. En Daniel, je mag hem zelf aankondigen. Let's go.
1: Yes, Nokana Bai hier op Phonics.

0: met Bradley.
1: Welkom to African Food Festival 2026. Dat is wat gaande is.
2: Je hoort het al. Afgelopen weekend kwam Rotterdam samen tijdens het African Food Festival. Van lekker eten en bijzondere kunst tot mooie mensen met een sterke connectie met de cultuur. En natuurlijk was ik daarbij om de sfeer te proeven.
1: Eigenlijk wat wij proberen hier te doen is alle Afrikaanse people en diaspora gewoon samen te komen, samen te brengen door middel van muziek, eten, kunst, games, kinderactiviteiten. Dus we proberen echt een nieuw ecosysteem te creëren voor onze gemeenschap.
2: En waarom is dat nou juist nu belangrijk?
1: Ik denk dat we moeten ook gewoon even laten zien wat echt Afrikaanse cultuur is. Maar ook niet alleen maar voor Afrikaanse communities, maar ook gewoon voor iedereen. Dat onze cultuur brengt gewoon mensen samen, we genieten. Wij vieren onze diversiteit ook, dat vinden we heel belangrijk.
3: Ah, vandaar de sfeer is ongelooflijk. We hebben veel geur en smaak en de... Ja, veel atmosfeer, veel kleuren ook, veel, ja, het is... Ja.
2: U brengt dus de kleuren, ja. Maar heeft u misschien ook al wat geproefd van het eten?
3: Ja, tuurlijk, ik heb al geproefd de Senegalese rijst en ook de food van Tanzania ook, heel lekker.
2: Wat brengt je hier?
4: Nou, het eten natuurlijk, hallo.
2: Ik zie dat je iets vast hebt, maar kan je het even uitleggen?
4: Ik heb hier heerlijke gebakken banaan op de Nigeriaanse wijze. Kipvleugeltjes ook gespecerijd. En ik kan niet wachten om het te eten.
2: Toen je hierheen kwam, wat dacht je dat je ging eten? Of hoe dacht je dat zou smaken?
5: Vorig jaar was ik geweest op Schouwburgplein. En toen was het al heerlijk eten met verrassende smaken. En nu was het ook weer heel lekker.
2: Overtrefde het vorig jaar?
5: Omdat dit nog een betere locatie is. Dat komt het meer tot zijn recht.
2: Waarom is het belangrijk dat we zulke events in Rotterdam houden?
4: Nou, sowieso omdat Rotterdam de meest culturele plek is in Nederland. De meest culturele stad in Nederland. En het is gewoon heel belangrijk om iedereen te exposen aan de mooie cultuur, het heerlijke eten, de muziek. Zodat dat gewoon in ere wordt gehouden. Dus daarom zijn dit soort festivals echt belangrijk.
2: En voor de mensen die hier niet zijn dit jaar, wat zou je tegen ze willen zeggen?
4: Ja, you're missing out, bruv. Volgend jaar moet je erbij zijn.
5: Nou, kom volgend jaar zeker langs, want het is gewoon zeker de moeite waard.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram.

0: naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents Dinner van het Witte Huis, dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen. Sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, nog heel even en dan kleurt Rotterdam weer tot één groot feest tijdens zomercarnaval. En daar heb ik echt zoveel zin in. Ja, zomercarnaval wordt altijd vertegenwoordigd door de king en queen van zomercarnaval. En dit jaar is de king niemand minder dan Sharon. Hey, hele goede avond.
1: What's goody, what's goody, what's goody?
0: Zo leuk dat je er bent.
1: Thank you for having me.
0: Of course, of course. Hey, kan je ons eerst even kort vertellen, wat is zomercarnaval eigenlijk?
1: Zomercarnaval is een stichting die sinds 1982 de Caribische carnavalcultuur naar Nederland heeft gehaald. Mm-hmm. Sindsdien is het uitgegroeid tot een multiculturele feest waar elke etniciteit welkom is en gevierd mag worden.
0: Ja.
1: Het is een je kan het verdelen tussen verschillende facetten. De Battle of the Drums, het kindercarnaval en natuurlijk het grote feest die ik mag openen.
0: Ja.
1: De straatparade.
0: Geweldig. En het allemaal in Rotterdam. Hey, wat betekent voor jou dat het in Rotterdam is?
1: Heel veel. Rotterdam is mijn stad. Mm-hmm. Ik heb de stad afgebroken zien worden, weer opnieuw zien bouwen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk precies wie ik ben als persoon. Jezelf weer opnieuw kunnen herbouwen. En dat heb ik ook door dit traject kunnen doen. Hetzelfde ook hoe carnaval überhaupt de wereld in is gekomen. Het is begonnen als een wit feest waar zwarte mensen niet aan deel mochten nemen.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben dat gepakt, naar onze eigen eilanden gebracht, er een heel mooi feest gemaakt. Met verschillende invloeden van Caribische muziek, instrumenten en er iets eigen van gemaakt. Dat is nu naar Rotterdam gekomen. En wij dragen daarbij uit dat het niet meer uitmaakt of je wit, zwart, waar je vandaan komt. Het is een feest van iedereen en het moet ook van iedereen zijn.
0: Geweldig hoe je dat zegt. En ja, hoe je dit nu zegt, denk ik, jij bent echt de perfecte king zomercarnaval. Je bent dus gekroond.
1: Don't flatter me now.
0: Ja, schat, dat ben jij. Hey, maar wat betekent het voor jou om king te mogen zijn dit jaar?
1: Heel veel. Het is een kinderdroom waarvan ik dacht dat die niet uit kon komen. Omdat er natuurlijk pas 5 jaar... Ik ben de 5e king van het zomercarnaval. Dus die droom kon ik niet verwezenlijken. Mm-hmm. Ik ging met mijn oma ging ik altijd naar de royalty electie. En zij zei tegen mij, 1 dag ga je daar staan.
0: Mm.
1: En dit is de dag. Dit is het jaar geworden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar terecht gekomen dan?
1: Hoe ik daar terecht ben gekomen?
0: Ja.
1: Een heel dramatisch verhaal.
0: Kom maar.
1: Ik zat in een relatie waarbij we allebei heel giftig tegen elkaar waren. Mm. Elkaar bijna in elkaar hebben gebeukt in die relatie. En daarna ben ik in therapie gegaan om dat allemaal te verwerken. Toen op een donkere dag dat ik dacht van, hey, ik wil niet meer op deze planeet zijn, kreeg ik een droom de volgende avond. En toen zag ik mezelf op tijdens de electie. En op het scherm zag ik een foto van mijn oma en er stond er in loving memory. Toen vertelde ik dat aan mijn moeder. En ze zei, dit jaar doe jij mee. Oma is met jou en zij wil dat jij dit gaat doen. En look at me now. Look at this. Het is gelukt. Dus oma lacht van boven.
0: I'm so proud.
1: Thank you.
0: Echt heel goed. Hey, laatst was er ook kindercarnaval.
1: Zeker, de kindercarnaval.
0: Ja.
1: Sorry dat ik je onderbreek hoor, maar dat was zo amazing.
0: Ja.
1: Ja, al die kindjes, om ze gewoon zo schuw en zo onschuldig te zien. En om ze aan het einde van de parade helemaal blij en jovel te zien. Dat was amazing.
0: Ja.
1: Ik kreeg weer dat gevoel wat ik had met mijn oma, hoe zij me altijd ging pushen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik denk dat ik over 20 jaar de volgende King & Queen ga zien. En die heb ik zondag al ontmoet.
0: Mm, ja. Mooi, mooi. En dan aankomende zaterdag is het zover. Zee, waar kijk jij het meeste naar uit?
1: Deze vraag is me zo vaak gesteld de laatste periode.
0: Ja.
1: En het is een klein beetje veranderd sinds het kindercarnaval.
0: Oh.
1: Want we hebben sinds de afgelopen 2 of 3 jaar, maar pin me daar niet op vast, ook de Haveloze Prinses. En ik mocht met haar meelopen tijdens de kinderparade. En ik kan niet wachten om haar te zien stralen op de praalwagen samen met Queen Mirena.
0: Mm-hmm.
1: Ze gaat het echt goed doen. Ja.
0: Ik ben zo benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Maar kom allemaal kijken. Natuurlijk is aanstaande zaterdag de parade. Maar het echte feest begint toch wel de vrijdag om 5 uur. Waar 3 brassbands, de SLR, Latin Rhythm Brassband en Rhythm Brassband tegen elkaar gaan opnemen. En ik zie jullie daar.
0: Ja, wij zien elkaar daar. Ja. Shay, thanks dat je er was. En super veel plezier vrijdag en zaterdag.
1: Dankjewel.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ja, en zit je chronisch op TikTok, dan is er een grote kans dat je deze voorbij hebt horen komen. Ja, het is ook wel een lekker nummer hoor.
1: Ja, ik neem een beetje afstand, want ik zie de nieuwe losgaan naar mijn pasen. Ze vraagt om die jaar en dan zeg maar, geef je een pas dan.
0: Ja, en vrijdag is deze banger eindelijk uitgekomen, dus het is only right dat we kennis maken met de man achter deze tune. En talent heeft hij niet alleen maar in de muziek, maar ook op het veld. Give it up voor Stanga.
2: Yes, we zijn er.
0: Gezellig. Hey, hoe zijn de reacties tot nu toe, nu de tune echt uit is?
2: Ja, heel positief. Meer dan ik had verwacht, dus dat is alleen maar mooi. En ja, ik ben heel blij dat hij eindelijk uit is. Dus,
0: Je hebt lang lopen teasen.
2: Ja, 4 weken volgens mij. Ja.
0: Heb je veel aan je mouw, werd er veel aan je mouw getrokken van, drop die tune.
2: Ja, ik werd er een beetje gek van, maar ja, uiteindelijk is hij toch uitgekomen. Dus,
0: hij is er nu. Nu moeten jullie blij zijn.
2: Zeker.
0: Hey, je begon best wel op een random manier met muziek maken. Ja. Iets met Max Meerdink.
2: Ja,
0: vertel.
2: Ja, dat is een van mijn beste vrienden. Hij zei een keer tegen mij dat ik een goede stem had. En toen zei hij van, kom, we gaan een keer naar studio. Dus ja, gingen we gewoon checken en het was wel leuk. En ik vond het ook leuk, dus ik bleef muziek maken. En uiteindelijk, na een tijd had ik die tune ook uitgebracht. En toen ging het een beetje lopen. Dus hij ging me altijd zeggen van, ja, je moet naar studio, maak muziek, dit en dat, zo en zo. En eindstand zijn we hier, dus ja.
0: Wauw, ja. Shout-out naar hem dan in ieder geval. Ja. Hoe zou jij je eigen sound omschrijven? Want ik vind het best wel ook de beat en alles. Het is niet iets wat je elke dag hoort hier.
2: Nee, klopt. Ja, ik zeg altijd, ik ben uniek. Niemand zoals mij, zeg maar, qua sound. En daar sta ik nog steeds achter. Ik heb er niet echt een naam voor, maar het is gewoon... blijf gewoon dicht bij mezelf en dat is eigenlijk wat ik doe met muziek.
0: Heb je inspiratiebronnen? Zijn er mensen die binnen de muziek een beetje een voorbeeld zijn voor jou?
2: Ja, Topperig, sowieso. Ik vind hem echt hard.
0: Wat vind je zo hard aan hem?
2: Ja, gewoon zijn stem, hoe die rap en zijn aura gewoon, zeg maar. Het is gewoon fijn om naar te kijken, zeg maar. Gewoon rustig.
0: Hmm.
2: En hij is gewoon zichzelf. En voor de rest, ik luister ook naar Promes veel. En Henkie T vind ik ook echt hard.
0: Oké. Ik hoor wel een bepaald type genre. Ben jij iemand, je wilt alle kanten nog opgaan? Of blijf je een beetje doen wat je nu doet?
2: Ja, kijk, zeg maar die tune G-Dog die hiervoor was. Mm-hmm. Dat is weer een hele andere tune dan deze. Dit is meer aan mijn piano-achtig. En ik ben een beetje voor alle markten thuis, dus... Ja, ik vind het allemaal leuk om te maken.
0: Nice.
2: Ja.
0: Hey, dan nog even over voetbal. Je hebt ook heel veel talent daar liggen. Je voetbalt zelf ook best wel hoog, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg.
0: En je hebt ook best wel een gewaagde overstap gemaakt, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, zeg maar, je hebt Spakenburg, IJsselmeervogels, dat zijn buren. En ik ging van de rode, dat is IJsselmeervogels, naar de blauwe, dat is Spakenburg. Dus ja, dat is soms wel gewaagd, dat kan je wel zeggen. Maar,
0: veel fans in je DM's van, wat doe jij nou, gozer?
2: Nou, veel is een groot woord, maar wel wat, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, het trekt niks van aan, toch? Dat is gewoon mijn ding.
0: En hoe mix jij voetbal en muziek?
2: Ja, eigenlijk, het is gewoon een beetje op mijn pad gekomen, muziek. Dus ik voetbalde altijd, dus nu doe ik het een beetje samen. Maar als het echt niet meer te combineren valt, dan ga ik dan wel kijken hoe het gaat, zeg maar.
0: Is het dan voetbal of muziek?
2: Ja, van mijn vader moet ik voetballen en zelf wil ik muziek maken. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen.
0: Oké. En hoe oud ben je nu?
2: 23 nu.
0: Ja, kijk, op een gegeven moment moet je wel je eigen keuzes gaan maken.
2: Ja, zeker.
0: Op 23ste is het gewoon, pa, leuk wat jij wilt, maar ik ga dit doen.
2: Ja, soms zeg ik ook niet wat ik ga doen. Dan ga ik gewoon naar buiten, ga ik zeggen, ik ga trainen of zo, maar dan ga ik eigenlijk naar de studio.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. Stanga, leuk dat je er bent sowieso. Blijf ook nog even zitten. Zometeen ga ik je voor wat lastige keuzes zetten. Maar eerst, je mag de tune zelf gaan aankondigen. Ik ga hem alvast inzetten. Ja, we gaan hem draaien hier op Phanix. Voor het eerst, spoilen.
2: Moet ik gewoon zeggen van...
0: Wat jij wil, ja.
2: Komt die maat.

0: tot hip-hop, van house tot wacking. Het zijn misschien termen waarvan jij denkt, waar heb je het over? Nou, de beste streetdancers van Nederland, die maken zich klaar hoor voor een van de grootste battles van het jaar. En bij Red Bull Dance Your Style draait het niet om de perfecte choreografie. Het draait echt om improvisatie en je energie die je geeft in de dans. En het mooie is, het is niet een jury die bepaalt wie wint, maar het publiek. Ja, zo hoort het misschien ook wel. En we bellen met acteur, presentator ook van het event, Yufat. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, wat is er nou anders aan deze competitie dan met andere finales in de danswereld?
1: Ja, ik denk dat dit gewoon een van de grootste podia is die je maar kan krijgen als danser. Dus het is ook vooral er zijn een aantal dingen voor de dansers. Is de zichtbaarheid die je krijgt hierbij is gigantisch natuurlijk. Ik denk dat iedereen, als je op TikTok zit of op Instagram zit, dat je het voorbij hebt zien komen. Red Bull Dancer Style kan je gewoon niet omheen. En dat is voor die dansers natuurlijk ook een fantastische grote boost. En wat het echt anders maakt van andere evenementen is ook dat het publiek echt engaged is. Dus er wordt gedanst op commerciële muziek. Het kan echt van alles zijn. Je kan Shakira horen, je kan Michael Jackson horen, je kan Bruno Mars horen. Maar je kan ook de Macarena horen, bij wijze van spreken. En het publiek bepaalt dus wie er wint. Dus normaal heb je een jury die zegt, links heeft gewonnen, rechts is technisch beter. En aan de hand daarvan wordt er een beslissing gemaakt. Maar dit keer is het gewoon, ben jij als publiek, ben je gewoon onderdeel van de show. Dus ja, de muziek neemt je mee, want je kent de muziek. En vervolgens mag je ook nog beslissen wie er wint.
0: Ja.
1: Het is echt een fantastisch concept.
0: Ja, tof ook. Je hebt het over muziek ook. Ik vind het heel interessant dat je ook pas weet op welk nummer je danst als deelnemer. Wanneer je begint, dat lijkt mij zo spannend. Hoe bereid je zoiets voor dan?
1: Ja, die dansers die trainen hier gewoon keihard voor. Dus eigenlijk, het is echt freestyle. Ze weten van tevoren niet welke muziek gedraaid wordt. We hebben supergoeie DJ's. Die de muziek draaien, maar ja, en dan hoop je maar dat je het nummer kent. En als je het niet kent, die dansers die ontcijferen zo'n beat en zo'n melodie zo ontzettend snel. Ze trainen dag in, dag uit, ze luisteren de hele tijd naar muziek. Hebben eigenlijk elk gedeelte in hun lichaam apart van elkaar getraind, waardoor ze op het moment supreme gewoon echt goed kunnen schakelen. Dus ze kunnen op dat moment gewoon meteen reageren op wat er gebeurt. Ja, en dan is het natuurlijk het leuke als ze de accenten in de muziek bijvoorbeeld eigenlijk de vertaalslag maken van de muziek naar dans. Dus door op de juiste accenten een bijzondere move te doen bijvoorbeeld. Waardoor het hele publiek denkt, oh. En het leuke is, soms hoor je als gewone luisteraar, die niet per se een getraind oor heeft, hoor je niet per se alle accentjes. Maar nee. Als een danser het visueel maakt voor je, dan wordt het in één keer nog interessanter. En dat is de kunst van deze dansers. Daar trainen ze voor. Dat is hun leven, weet je. Dat is echt een hele hechte community ook. Dat is ook leuk om te benoemen, denk ik wel.
0: Ja, tof ook. Het klinkt alsof je hier zeker bij moet zijn qua publiek. Ik ben ook nog wel tenslotte even benieuwd naar jou. Wat is nou iets als jij kijkt naar zo'n danser dat je denkt, ja, dit maakt diegene toch wel een winnaar in mijn ogen?
1: Ik denk dat ik ga altijd voor de creatieve dansers die me verrassen. Dus die onverwachts uit de hoek komen. Ja, creativiteit, originaliteit is belangrijk. Musicaliteit is heel erg belangrijk. En dat maakt het dus ook niet uit, want je gaat alle stijlen zien. Je ziet hip-hop, crump, house, je ziet alles komt voorbij.
0: Ja.
1: En het is maar net hoe jij daarmee omgaat, hoe jij daar invulling aan geeft. Ja, die danser die moet gewoon voor mij winnen. En het is echt wel tof om te zien, want wij hebben als Nederland hebben we natuurlijk de nationale finale. Dat is morgen de national final.
0: Ja.
1: Maar als je die wint, dan ga je naar de world final. Vorig jaar was die in L.A. En de Nederlandse winnares, die heeft hem ook gewonnen. Dus wij hebben op dit moment als Nederland de beste danseres ter wereld. En dat gaan we proberen natuurlijk dit jaar nog een keertje doen. Maar dan in de World Final in Zurich. Maar eerst morgen in het Vondelpark Amsterdam.
0: Eerst morgen. En als je nu luistert, je kunt er ook gewoon nog bij zijn. Dus met de finale in het Vondelpark in Amsterdam. De show begint om 19:30. Be there or be square. Yufat, ik wil je hartstikke bedanken. Je hebt het hartstikke goed verteld. En ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. En misschien ook wel in Zurich dan.
1: All good. Het komt sowieso helemaal goed. Het wordt een feestje. Dus zorg dat je erbij bent.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Wij brengen de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in the place to be. Caribbean vibes, gekke pokoes, gezelligheid en natuurlijk heerlijk Surinaams eten. Met live on stage, Ronnie Flex, Ozo City, Zoek Machine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Lems, Shivinder Singh, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident. .nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: PME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Broederliefde en Lil Kleine staan voor je klaar met Waterkant. En ook Pongo hoor je zo. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij.

Rotterdam start zometeen ook zomercarnaval. Funnix heeft daar een wagen. En ik ben heel benieuwd wat jouw planning is vandaag. Ga je daarheen of ga je iets anders doen? Wat je ook gaat doen, ik ga je helpen om in de mood te komen. Want je luistert naar Weekend Request. En dat betekent natuurlijk dat jij bepaalt wat je hoort op Funnix. Dat kun je doorgeven in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice-memo. Dat vind ik nog leuker. En vertel me even, wat is je planning? Maar vooral, welke track wil je daarbij horen om in de mood te komen? Ik heb de dikste van deze week voor je klaarstaan van KM. Maar wat je hierna hoort, dat bepaal jij.

0: weekend request.
1: Goedemorgen Jamie. Hier vanuit de vrachtwagen. Nog even een dagje werken. Zou jij die nieuwe van Stormzy willen draaien? Vind ik wel heel lekker klinken inderdaad.

0: My girl in the truck. Shout out naar jou en naar iedereen die aan het werk is.
1: Enjoy.
2: Weekend request.
0: Hey, je laat me hard werken deze zaterdagochtend. Ik kan niet rustig opstarten of zo. Ik vroeg je, wat is je planning vandaag? En welke track wil je daarbij horen om in de mood te komen? En ik reageer altijd op ieder appje. En als je wat hebt gestuurd, dan heb je gemerkt, je hebt nog geen antwoord gehad. Er komen zoveel appjes binnen. Ik moet er even van bij komen. Nanda is in ieder geval actief. En ook Claire heb ik alweer gehoord.
3: Goedemorgen, Jimmy.
0: Goedemorgen.
3: Het gaat weer helemaal gezellig worden vandaag. Ik weet het zeker. En ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, gezellig. Nook die gaat naar Complex Festival vandaag in Maastricht. En Rapmar die is lekker op vakantie. En hij heeft een track die hij wil horen. Ik beloof je, als jij een request hebt ingestuurd... Hij komt eraan, maar eerst die van Rapmar. Dit is exotisch. Stuur je request in de NPO Luister app, als je nog durft. Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe.
4: It's a fucking lifestyle, baby. Spaanse sangria's. Neem nog een sip van die cocktail. Dinner expensive. Wow. Maar ik weet niet of ik nog een hap wil.

più festivo. Freddy Morera mudava daje. Als het mogelijk is, mag ik Freddy Morera met Pook aanvragen. Even in de moed komen, even in de vijf. Weekend Request.

0: Rick Ross hoorde je met Hustlin dankzij de request van Ivo. Heb je ook een request? Drop hem even in de NPO Luister-app. En zometeen heb ik je hulp weer nodig, want ik ben weer op zoek naar een situatie-soundtrack. Maar wat de situatie vandaag is, dat vertel ik je pas straks. Ik ga je alvast zeggen, het is geen moeilijke. Eerst nog Dave & Tams met Raindance en zometeen de request van Danny, drugsprobleem.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hey Jamie Joy, vandaag is mijn vrouwtje jarig, 25 juli. En ik wil graag een liedje aanvragen. Dat is, hoe heet het ook alweer? Even lekker zo van Henkie T en Fresh.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy.

0: de situatie soundtrack.
1: Ik ben weer op zoek naar een track die perfect is voor een situatie. En soms heb ik een situatie van mezelf waarin ik mezelf weer belachelijk maak. Soms nieuws en vandaag een soort van nostalgie. Want het is vandaag zomercarnaval in Rotterdam en ik heb daar zulke goede herinneringen aan. Vroeger ging ik altijd met mijn vriendinnen als tiener en toen hadden we echt de beste tijden. En ik ben dus heel benieuwd welke track jou doet denken aan zomercarnaval. Aan een herinnering, aan de vibe, dat wil ik van je weten. Ik ging altijd met mijn vriendinnen echt weken van tevoren de outfit zoeken. Hadden we allemaal dezelfde outfit, maar net in een ander neonkleurtje of zo. En we waren echt ready. We keken er zo naar uit. En het leeft gewoon weer. Het is een paar jaar dood geweest, maar zomercarnaval leeft echt weer. Fanix die rijdt vandaag ook weer mee met een truck. Dus als je erheen gaat, weet hem te vinden. Ga erachter staan, dan heb je de lekkerste muziek. Maar ik wil van jou weten, welke track is nou de perfecte soundtrack om zomercarnaval weer te geven? Laat het me even weten in de NPO Luister app, dan draai ik hem zo. Wat is de zomercarnaval track? Ik ben heel benieuwd.

0: jouw luisterapp.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, want iedere zaterdag en zondag heb ik een situatie voor je. En de situatie vandaag is simpel. Geen persoonlijk verhaal van mij, geen nieuwtje. Maar gewoon, het is zomercarnaval vandaag. En dat is al legendarisch genoeg. En daarom dacht ik, welke track past gewoon perfect? Als je denkt, deze track, dan weet je, het is zomercarnaval. Suze die zegt, Feel This Moment van Pitbull. Eigenlijk ook wel de tune voor elk legendarisch moment in de zomer. Ik vind het zeker een legendarische zomertune. Maar voor zomercarnaval twijfel ik. Samantha komt met Pepas van Farruko. Als die beat drop gaat iedereen los. Heb je wel een punt. Kiara die zegt weer Shake It To The Max. Die hoor je nu overal en iedereen doet gelijk mee. Ja, misschien had ik iets duidelijker moeten zijn. Ik was toch wel een beetje op zoek naar meer nostalgie of zo. Naar mijn eigen herinneringen en die van jou. Van hoe zomercarnaval altijd is geweest. En daar had Rachid wel een goede temperature van Sean Paul. Ja, die brengt mij inderdaad wel echt terug naar de goede zomercarnaval herinneringen. Maar er zijn een aantal artiesten die echt vaker zijn genoemd. Zoals heeft Ivo Def Rhymes genoemd. Ja, die mag eigenlijk niet ontbreken. Alleen er is een groep die nog vaker werd genoemd. En dat is Kaliber. Onder andere Jermaine, Ashley, Dwayne. Echt ontelbare keren is Kaliber genoemd. En dat is voor mij ook echt wel de ultieme zomercarnaval. Maar welke dan? Dat was even de vraag. Uiteindelijk gaan de meeste stemmen naar deze. Dit is Magnifico bij Funnix Weekend Request.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in de...

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: Bol.com, Cuba Libre, the tradition continues.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Annet Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Nooit genoeg.

0: Broncos aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Je hoorde Jennifer Lopez en Ja Rule met Ain't This Funny, een track uit 2004. En ik moest aan deze track denken omdat ik dus deze week een interview zag van Ja Rule die te gast was bij een podcast. En Jennifer Lopez heeft nooit gezegd waar deze track over ging. Maar Ja Rule die revealed nu, na al die jaren, dat hij deze track heeft geschreven nadat hij een gesprek had met J-Lo over haar relatie met P. Diddy. En deze track gaat dus eigenlijk over Diddy en daardoor ga je er heel anders naar luisteren, vind ik. Ik in ieder geval wel. En toen dacht ik, weet je, vind jij deze track na al die jaren nog aan? En misschien krijgt hij wel een beetje nieuw leven met deze informatie. Dat je denkt, oh, nu wil ik hem wel liever horen dan voorheen. I don't know. Wat de reden ook is, breng je stem uit in de NPO Luister app. Als jij Ain't This Funny zo meteen wil horen, app je aan. En als je dat niet wil, ja, dan app je gaan. De meeste stemmen gelden en voice memo's, die tellen voor 2 punten.
3: Drums, please.

0: een no-go.
1: Ieder weekend trek ik weer een oude classic uit de doos en vraag ik aan jou, hey, is deze track nog steeds aan? Of heeft hij zijn beste tijd gehad en moet hij gaan? Want jij bepaalt bij Weekend Request wat ik draai en dus ook de classics. En de classic van deze week, die kwam weer, of van vandaag, die kwam weer een beetje in opspraak door een interview waarin er werd verteld over wie deze track eigenlijk gaat. Als je het gemist hebt net, het gaat over hij die niet genoemd mag worden. En dan bedoel ik niet Voldemort. Maar iemand anders die we niet meer draaien, waar we niet meer over praten. Diallo, die stuurde een voice memo in de NPO Luister.
2: Ja, die is zeker aan. Die heb ik nog gisteren zelf aangevraagd, omdat Jello gisteren jarig nog was. Oh. Dus het zou top zijn als jij die zou kunnen draaien ook. Ik ben benieuwd wat de luisteraar van vindt.
1: Nou Diallo, wat de luisteraar ervan vindt. Iedereen vindt deze track nog aan. Er is niet één keer op gaan gestemd in de NPO Luister. En als je nu denkt, hey, om welke track gaat het dan? Om deze.

Ain't That Funny, Ain't It Funny is het eigenlijk. Van Jennifer Lopez uit 2004 samen met Ja Rule. En Ja Rule die schreef deze track dus voor haar over Diddy, blijkt nu na al die jaren. Wil jij deze track zo meteen horen? Ja, sluit je dan aan bij Team Aan. Heb je zoiets van nee, draai gewoon liever nieuwe muziek van nu of een andere classic? Ja, dan heb je ook het recht om op Gaan te stemmen. De meeste stemmen die gelden, maar de meeste stemmen zijn dus nu voor Team Aan. Let op, voice memo's, die tellen voor 2 punten.

0: te horen hier op Vanix. Bij de tussenstand waren de stemmen 100% voor aan. Of dat zo is gebleven, ja, dat hoor je zo. Ik speel dit spel nu meer dan een jaar. En er zijn een aantal tracks gesneuveld. Onder andere Hips Don't Lie van Shakira. Adorn van Miguel. Wine Up van Cataluna. En nog een paar. Of deze erbij gaat komen of niet. Ja, vandaag heb ik Jennifer Lopez en Jeroen met Ain't It Funny. En we gaan checken. Ga je hem nu horen of niet?
1: Aan. Woe! We zeggen aan natuurlijk. Die koptoe is aan.

0: tijd vrienden tegenkom. En ik heb gezien dat Tyler een nieuw nummer heeft, Dead Girl. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik wil het graag horen.
1: Weekend Request. Jamie Joy.

je dankzij de request van Claire, That Girl. Heb je ook een request? Drop hem even in de NPO Luister app, dan hoor je misschien zo. Nilo heeft het ook gedaan en die heeft een track die perfect is voor zomercarnaval vandaag. Welke dat is, dat hoor je naar Frenna. Dit is Starlife bij Weekend Request.

Friends spot. Wie moet dat worden? Als je niet weet wat het is, ik heb een plek vrij voor een artiest die we nog niet draaien op Vanix, maar van jij denkt hij of zij moet door iedereen gehoord worden. Wie moet dat zijn? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dan hoor je haar misschien zo.

0: Ik ben Shoya Shuflif, wil Dr. Dre draaien. Still Dre, still now love the police. Dankjewel, Berk.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: via vawakafest.com.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week zomercarnaval. Meer info, check vanhets.nl of de NPO Luister-app.
3: Welke artiest die we nog niet draaien wil je wel horen op FunX? Laat het weten in de NPO Luister-app voor de Fresh from Friends. Maar eerst, stelt niks voor. Just

zweven met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anders op de druk.

0: wij tracks aanvragen. Maar er worden ook heel veel tracks aangevraagd van artiesten die we eigenlijk nog niet draaien. En daar kan ik niet de hele ochtend mee vullen. Maar die wil ik wel supporten. Ik vind dat belangrijk. Iemand werkt hard aan zijn of haar muziek. En dat kan gewoon even duren voordat dat gehoord wordt. En als ik daarbij kan helpen dat meer mensen muziek horen, dan doe ik dat graag. Vandaar de Fresh From Friends. Als je nu luistert en denkt, hey, ik ken ook iemand die ik wil supporten. Morgen om 12 uur heb ik weer een spot vrij. Dus laat het gewoon weten in de NPO Luister app. Daar kun je een berichtje sturen of een voice memo. En vandaag heeft Nessie dat ook gedaan voor zichzelf. Want je hoeft niet alleen maar iemand anders te supporten. Je moet zelf je grootste supporter zijn, of niet Nessie?
1: Absoluut.
0: Ja, jij komt uit Enschede. Wat voor muziek maak je?
1: Ik maak afro, R&B, hip-hop, drill, van alles.
0: Echt van alles?
1: Dat maakt het uit.
0: Oké. En hoe gaat dat tot nu toe? Wat heb je al bereikt of waar ben je mee bezig?
1: Ja, ik ben bezig met heel veel artiesten. Onder andere Magical. Ik kom ook hier uit de buurt. Ik heb pokus met Figo Gang. Kennen jullie vast ook wel.
0: Ja, die komen vandaag ook langs, toevallig.
1: Ja, toch? Dus lekker bezig.
0: Oké, zeker lekker bezig. Je kon één track uitkiezen die je wil laten horen. Waarom deze track?
1: Ja, ik vond deze track echt passen bij Funix. Lekkere zomervibe. Met een nieuw heerlijk weer vandaag. Dus deze past.
0: Oké, Nessie ga je zo hier horen bij Funix Weekend Request. Mocht je hem nou keihard vinden, laat het even weten in de NPO Luister app. Show some love en geef hem een follow. En Nessie, dan is het aan jou de eer om je eigen track aan te kondigen.
1: Dit is Nessie voor Emilie Mia.

weet niet van jou, maar ik ga zo lekker op de request die deze ochtend binnenkomen. Er zit echt tempo in. Je merkt dat ja, iedereen in die Visa-vibe is. Zometeen daar nog meer van. En gaan we ook een spelletje spelen. Dan heb ik één woord voor jou. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan hetzelfde woord moeten denken. Maar eerst hoor je nog Jonna Frezen met We're All Gonna Make It. Laat dat je moed zijn vandaag.

0: wil ik even een spel met je spelen. Want dat doen we ieder weekend en vandaag ook. Dus of je nou aan het aankleden bent, aan het werken bent, in de auto aan het rijden bent, maakt niet uit. Wel opletten. Maar we kunnen ook gewoon ondertussen een spel spelen. Want dit is het makkelijkste spel wat er is. Ik heb hier een rad met woorden. Zometeen ga ik daaraan draaien en dan komt er één woord uit. En het enige wat ik van jou wil weten is welke track popt gelijk in je hoofd op waar dat woord voorkomt in de lyrics. En denken jij en ik dan aan dezelfde tune? Want sommige tracks zijn zo iconisch dat je gewoon gelijk daaraan moet denken. Iedereen. Maar andere... bijvoorbeeld bij het woord mis kan je aan zoveel verschillende tracks denken. Nou, door dit spel komen we erachter welke tracks zo iconisch zijn dat je maar één woord nodig hebt om eraan te denken. Genoeg geluld, ik ga gewoon aan mijn rad draaien en dan gaan we checken welke track er vandaag in jouw hoofd oppopt. Het woord vandaag is sunshine. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord sunshine voorkomt in de lyrics? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En als je niet weet welke artiest het is die er in je hoofd zit of hoe de titel van de track is, zing het dan gewoon, hè? Want je kan ook voice memo sturen. Mag allemaal. Welke track heeft sunshine in de lyrics? Ik hoor het graag van je.
1: How do you guys have so much aura? It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk.
2: Hey.

welke track moet jij denken bij het woord sunshine? Dat is het woord wat vandaag uit mijn rat is gekomen. En er zijn heel veel tracks waar sunshine voorkomt in de lyrics. Maar in de NPO Luister-app blijkt dat er twee echt strijden om elkaar waar het meeste aan gedacht wordt. Ikzelf dacht aan Twista en Anthony Hamilton, maar alleen Sandra was met mij. Niemand anders dacht hier aan, zoals gewoonlijk. Nee, de tracks waar het meest aan gedacht werden, oh, drie zijn het er. Dat zijn Sunshine van Jaga Jaga. Die kwam meerdere keren voorbij, onder andere door Eros en Shy. Maar ook Sunshine van Kevin en Sigourney K. Onder andere Jamie, met dezelfde naam, die stuurde die door. En welke ik ook veel zie, is Sunshine van Lil Flip. Maar welke is het nou geworden? Welke is het meeste aangedacht? Nou, Nilo, ik kan je vertellen, je was de snelste en het was ook die track.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Cuba Libre. The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in de

0: Winder Singh, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Zomercarnaval. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani en Naomi.

0: daar zijn we, Corrie. Je bent ingetuned. Het is chaos vandaag. Waar zijn we hier, Mani?
1: Ja, meid, we staan natuurlijk hier midden op het zomercarnaval. We zijn hier in een soort glazen hokje. En van buiten ons, ik ruik barbecue, ik zie mensen dansen. Zometeen gaan de praalwagens hier voorbij komen. En we gaan de luisteraar gewoon de hele dag meenemen. Dus het is helemaal gezellig. Heb je er zin in?
0: Ik heb er zoveel zin in. Zomercarnaval is echt een van mijn lievelingsdagen in Rotterdam. Elk jaar weer.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik echt. En nu is ook Battle of the Drums was gisteren weer voor het eerst na jaren terug. Dus het voelt weer echt even als van ouds of zo, toch?
0: Ja, het is echt als van ouds inderdaad. Er zijn hier zoveel dansers, danseressen, 2500. Jeetje, dat zijn er heel erg veel. Ja. En 25 groepen, dat is niet normaal.
1: Jeetje. Ik weet ook echt van die carnavalsgroepen die zijn maanden aan het oefenen en aan het performen, repeteren om vandaag gewoon een spetterende show neer te zetten. Dus ik heb er echt, echt heel veel zin in.
0: Ik ook, ja. En die stoet is dus 5 kilometer lang. Niet normaal. Zoveel mensen uit allerlei verschillende culturen, waanzinnige kostuums. Ik denk dat we even wat goede outfits moeten gaan spotten hier.
1: Dat denk ik ook wel. Maar het komt helemaal goed. We gaan je gewoon heel de dag meenemen. Dus stay tuned. We zijn hier tot en met 4 uur live vanaf zomercarnaval op de Coolsingel.
0: Yes.

0: Ja, dit is Funix live op zomercarnaval vanaf de Col Single. Hey Imani schat, hoe gezellig is het buiten?
1: Ja, het is hartstikke gezellig. Er wordt een hele dansworkshop. Ik zie mensen whinen. Er gebeurt van alles hier voor de studio.
0: Zo leuk. En weet je wat het ding is? Het is nu al middag, maar echt al sinds 10 uur 's ochtends is het gewoon gek op straat.
1: Ja, jij was al vroeg uit de veren volgens mij.
0: Ik was al heel vroeg uit de veren en ik zag alle voorbereidingen. En toen zag ik ook de king van vorig jaar.
1: Ah, hoe was dat?
0: Heel leuk. Weet je wat? Ik ga het je even laten horen. Het was zo gezellig. Moet je luisteren. Ik sta hier bij Blaak. De voorbereidingen zijn echt in volle gang. Mensen zijn zich een beetje aan het aankleden. Een beetje warm aan het dansen. En opeens kom ik gewoon de enige echte king van vorig jaar tegen. Hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
0: Gaat goed. En hoe gaat het met jou?
2: Geweldig. Ik heb er heel veel zin in. Het is een jaar geleden dat ik inderdaad de king was gekroond. En dit jaar mogen we onze eigen groep gaan meetrekken, zeg maar. De kinderen van Las Semillas.
0: Ja, een kindergroep. Hoe bijzonder. Hoe ben je op dit idee gekomen?
2: Nou, dit idee kwam eigenlijk vanuit mijn zusje. Ze was natuurlijk queen van vorig jaar. Zij had een droom dat eigenlijk als kind zijnde dat ze mee kon lopen aan de grote parade. Dat kon destijds niet. Dus wij hebben toen besloten om samen met een tante van ons, de tante Kathleen, een kindergroep te beginnen. En zo een beetje de kinderen mee te trekken tijdens de parade en de carnaval. Dat hun ook de ervaring krijgen die wij meedragen met deze zomeroptocht.
0: En het is nogal een tocht, weet je. We beginnen straks om 12. Die kinderen lopen het hele stuk door de stad, helemaal naar de Col Single. Hoe gaan die kids dat volhouden?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. We hebben gelukkig een aantal zitplekken gecreëerd voor de kinderen op de praalwagen. Dus stel dat ze moe worden, dan switchen ze gewoon. We hebben ook nog een paar andere plekjes in de bus. We hebben in de muziektrailer. Dus eigenlijk genoeg zitplekken gecreëerd voor ze, zodat ze toch even kunnen uitrusten. Maar de kinderen zelf zijn super excited en hebben ook echt heel duidelijk laten weten dat ze gewoon de hele parade gaan meelopen. Dus we proberen ze gewoon zo lang mogelijk mee te trekken en te motiveren om door te lopen.
0: Ik vind het geweldig. Ik heb zoveel zin om jullie straks bezig te zien en te zien dansen. Wanneer jullie over de Col Single lopen, zwaai even naar ons bij Funix bij de Radiobox, oké? Okay?
2: Ja, dat zal ik zeker doen. Ik ben MC, ik heb een microfoon, dus bereid je maar voor.
0: Veel plezier, schat.
2: Dankjewel, jullie ook. Geniet ervan. Vamos a ver, vamos a ver.

0: Funnix van Adam Poort.
1: Funnix live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
0: Ja, en vandaag is dan de parade van Zomercarnaval. Maar gisteren was Battle of the Drums, Imani.
2: Oh ja, ik had zo'n FOMO. Ik zag alle stories voorbij komen. Het zag er echt heel gezellig uit. Maar als je nu thuis bent en je kon er ook niet bij zijn zoals ik, dan geen stress, want Bradley was er.
3: Hé, ik ben nu gekomen van Aruba.
4: Oh, je bent net aangekomen?
3: Net aangekomen. Net
4: speciaal voor dit en morgen.
3: Speciaal voor morgen. Speciaal voor dit en morgen.
5: Rotterdam, misschien wel de meest multiculturele stad van Europa. En waarom zeg ik dat? Omdat dat dit weekend echt te zien is. Vrijdagavond is het tijd voor Battle of the Drums en daarna neemt Zomercarnaval over. Waar verschillende culturen uit het Caribisch gebied en ver daarbuiten samenkomen. Maar we beginnen eerst bij Battle of the Drums.
6: Ik geloof erin dat Rotterdam in Europa misschien wat epicentrum is van... hoe een multiculturele samenleving eruit ziet. En weet je, sinds ik het ken, of we hier wonen en ik ben hier geboren getogen, zijn de Brassbands altijd een onderdeel geweest van de Rotterdamse stad, zoals we die kennen. En we hebben het vorig jaar meegemaakt, man. Stond die 10.000 man voor hier op de Coolsingel voor het stadhuis. Dat is onbeschrijfelijk, man. En ik denk dat, kijk, voor mij als organisator sowieso onbeschrijfelijk, maar... Ja, ik kan me bijna niet voorstellen hoe dat voor die bands voelt. Weet je, dat is, ze trainen het hele jaar door. Geven alles wat ze hebben om hier een prachtige show neer te zetten. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat het echt heel goed voelt.
7: Ik ben Battle of the Drums aan het kijken, hier in Rotterdam.
4: En waarom? Want wat maakt dat speciaal?
7: Ja, Antilliaanse feesten en zo is altijd leuk om te bekijken. En ja, het is een evenement, hè. Dus eten, feesten, dansen.
8: Het is gezellig samen zijn, de cultuur. Ja.
4: Wat betekent dat ook voor de

0: community dat jonge artiesten met een Caribische achtergrond een podium krijgen?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ik Waarom?
1: Vind het heel mooi om te zien. Omdat het vaak, buitenlandse mensen krijgen niet vaak de kans, zeg maar. En ik vind het heel mooi dat ze op deze manier wel de kans zijn om hunzelf te uiten.
2: I'm here for the carnival, man. I come every year.
0: Every year?
2: Every year. I've been coming here about 13 years.
0: For 13 years you've
2: been here.
0: And what makes it so special that you come back?
2: No, it's just different. It's one of a kind in the world. You know what I mean?
0: What makes it different?
2: I've been to a few carnivals, even in UK, but this one is just, every time I come, I'm never disappointed.
0: Wat ben je vandaag gaan doen?
3: Hey, ik ben nu gekomen van Aruba.
0: Je bent net aangekomen?
3: Net aangekomen. Net
0: speciaal voor dit en morgen?
3: Speciaal voor morgen. Speciaal voor dit en morgen.
0: Het blijft eigenlijk natuurlijk gewoon een wedstrijd, maar wat wint de winnaar?
4: We hebben een prijzengeld. De eerste prijs, de winnaar, de finalist, of de eerste plek, die krijgt €7.000 en een plek op de die ook, waar ook de onkosten worden vergoed. Maar ik denk het ontastbare is het gevoel van trots, weet je. En again, weer die erkenning die ze krijgen. Maar ook, weet je, het is een soort language, hè, een taal die je spreekt. Voor de Afro-Caribische gemeenschap, of de hele Caribische gemeenschap, is het een taal die universeel is. En dat kunnen verkondigen is volgens mij de grootste prijs die je kan krijgen.
0: Als je het in één woord moest omschrijven voor iedereen in de Caribbean die hier niet is.
3: Badrumi. Bizarre. Badrumi, ba faya, ba perde. Zo zag je dat ik ooit faya. Zag je dat zomercarnaval Rotterdam.

0: Tre, oh wat heerlijk.
1: Funix en Zomercarnaval.
0: Ja, Imai en ik die zitten gezellig bij de Cool Single, maar de rest van onze Funix collega's die zijn nu hun ass aan het shaken.
2: Ja, die staan natuurlijk allemaal op de Funix praalwagen. Ik moet zeggen, ik heb wel een beetje FOMO dat wij daar niet zijn.
0: Ik ook.
2: Maar weet je, ik dacht gewoon van, als wij niet daar naartoe kunnen gaan, dan halen wij gewoon even wat mensen van die praalwagen bij ons in de studio.
0: Die maakt niet slimme meid.
2: Toch? Helemaal goed idee. Zometeen hebben we Elijah Tevreden bij ons in de studio. Die heeft volgens mij al echt een fire set gedraaid op de praalwagen. Dus zometeen spreken we hem gezellig.
0: Zin in. Nou, dat hoor je zo. Jij blijft.

0: Nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Trek je niet echt lekker?
3: Ga naar

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed. Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: It's complicated met Jay en

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix
1: Ads,
0: your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhoenixAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog niet.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Imani en Naomi.

0: Ik ben nog steeds ingetuned bij Funix Zomercarnaval vanaf de Cool Single. En Imai en ik hebben een hele leuke gast in de studio zitten. Ja, 5 jaar geleden stond hij nog op de Funix Party Truck als danser van het Funix Promo Team.
1: Ja, en hij had vandaag even een upgrade, want vandaag was hij niet bij het promoteam. Maar vandaag stond hij gewoon lekker achter de knoppen op de Funix truck, heel die truck op zijn kop te zetten. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Elijah Tevreden. Hey! Welkom.
2: Thanks for having me. Superleuk. Ja,
0: of course, jij komt echt net van die wagen vandaan.
2: Mm-hmm. Hoe was het? Warm. Ik zweet, het was echt gezellig. We waren nog wel een beetje aan het opstarten, maar het was echt big vibes. Iedereen warming up, billen gooien. Echt vibes, ja.
1: Ja, want volgens mij die billengooi vibes, daar hou jij volgens mij wel van, hè?
2: Ja, zeker. Caribbean en carnaval.
1: Wow. Ja, altijd als ik jou zie draaien, dan is het lit. Ik zie kontjes die gegooid worden. Ik zie mensen nog net niet op hun hoofd staan. Wat betekent zomercarnaval dan voor jou?
2: Zomercarnaval is voor mij echt belangrijk. Ook gewoon in meerdere landen. Het is gewoon samenkomen vooral. Ook verschillende culturen samen. De muziek spreekt natuurlijk. En ja, ook wel gewoon een beetje emotion, toch?
0: Vertel ons meer.
2: Nou, je ziet sowieso mensen die nooit in Rotterdam zijn. Dan denk je van, oh, oké. Okay.
1: Ja. Heb je wat oogvitamines voorbij zien komen?
2: Zeker, I was about to dabbing up tens. Maar dat is een beetje risky.
1: En nu zit je hier, dus we houden je eigenlijk op van dabbing up tens. Je moet door.
2: Je moet door. Maar die komt iemand eens aan. Nee.
0: Maar wat ga je zo meteen dan doen?
2: Ik ga nog even terug naar de float sowieso. Even Funix dansie. Killa Kaya gaat sowieso draaien. Ook een hele toffe set. En daarna moet ik draaien bij een ander feestje. Dus...
1: Wat een gezelligheid.
2: Ja, maar Silo daarna ook nog even.
1: Oh,
2: ja, we gaan door.
0: Jij bent zo bezig, zo'n mooie zomer voor jou. Wat staat er nog meer op de planning deze week?
2: Sowieso van Wakker Festival binnenkort. Het is een Surinaams festival. Normaal draaien ze ook evenementen in Suriname, dus super tof. Ja. Een Black Pride, Amsterdam Gay Pride, mijn eigen busparty. Dus er komen echt hele leuke dingen aan. En ik zou zeggen, ja...
1: Booked and busy. Waar kunnen mensen jou in de gaten houden als ze denken, nou, dit klinkt zo gezellig, daar moet ik bij zijn.
2: Ja, mijn socials zijn sowieso, je lijkt het tevreden overal. En voor de bootparty of de busparty is het Rescue Events. Let's go!
1: Nou, we gaan je in de gaten houden, Mop. En heel veel plezier vandaag.
2: Thank you!
0: Ontzettend veel plezier. Maar voordat je gaat, welke tune is nou echt feest, zomercarnaval?
2: Sowieso Sammy Miki Dessa of een Freddy Morera Kaulo Beach. Oh, die gaat ook altijd komen. Het is geen carnaval, maar it's also big vibes today.
0: Elijah, je brengt ons op ideeën. Thank you. Have fun.
1: Ja, toch? Ik heb wel zin in een feestje.
0: Let's go.

0: live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
1: Ja, Imani en ik zitten natuurlijk al de hele middag gezellig hier in de studio op de Coolsingel. Maar buiten gebeurt er natuurlijk veel meer. De parade is inmiddels al eventjes bezig. En vanochtend vroeg heb ik de King en de Queen mogen spreken. Nou, wat zij toen zeiden, dat hoor je nu.
2: Hallo Queen Marijna en King Shay.
3: Hi, goedemiddag.
4: What's goody?
1: Jullie zien er echt prachtig uit. Niet normaal, maar hebben jullie ook een beetje kunnen slapen?
4: Lichtelijk. Gisteren hadden we natuurlijk een heel groot feest, de Battle of the Drums, waar we helemaal los zijn gegaan en van hebben genoten. Dus een klein beetje slapen met de energie die we vandaag krijgen van de mensen, moet het helemaal goed komen.
1: En Marijna, hoe voel je vandaag? Met welke emoties sta je hier nu?
3: Ja, ik sta hier super positief. Ready voor deze action. Ready om het licht te verschijnen. Ready om positiviteit mee te geven. Ready voor liefde. Ready voor alles. Maar bovenaf genieten van iedereen. Van jongs af aan. Alle culturen die er zijn. En dat we samen zijn. Dat is carnaval. Want carnaval is van ons allemaal.
1: Definitely. Hey, jullie moeten zometeen best wel lang dansen, lopen, prachtig staan. Heb je daar een beetje voor moeten trainen eigenlijk?
4: Een paar keer naar de sportschool geweest, maar verder is het gewoon de energie uit jezelf halen en van Marijna. We staan hier natuurlijk als de godin van het licht en de koning van de liefde. Twee dingen die gepaard met elkaar gaan en die energie gaan we aan de mensen geven en zeker terugkrijgen. Dus het komt helemaal goed vandaag.
1: Dank jullie wel. Heel veel plezier.
3: Dank je wel. En goed kijken naar ons allemaal en lachen, zwaaien, want ik wil de licht en liefde voelen. Yes. I sit on the corner and sip my shit. Now I'm gonna give y'all another hit. And I just put my drink down. I'm a give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me

0: Dat is live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
1: Ja, Imani en ik zitten nog steeds lekker gezellig op de Coolsingel. Ik vind het zo leuk hier.
2: Ja, helemaal gezellig. Het is wel echt anders om zomercarnaval op deze manier mee te maken. Maar ik vind het helemaal leuk.
1: Ik ben nooit zo nuchter.
2: Ik ook niet, maar we hebben net een drankje even ingeschonken. Dus we're on our way.
1: Ja, we doen ons best. We doen ons best. Hey, hoeveel weet je eigenlijk van zomercarnaval?
2: Ja, ik weet niet. Ik ben wel echt een geboren en getogen Rotterdammer. Ik kom hier ook echt al sinds kind af aan. Dus ik denk wel veel, maar ik weet het niet. Jij?
1: Ja, ik weet ook best wel veel. Weet je, ik ben ook wel echt geboren en getogen Rotterdammer. En ik ben ook een feestmeid. Dus ik zou moeten zeggen, als het gaat om zomercarnavalkennis, zou niemand mij kunnen bieden. Maar nu ik met jou zit, Imani. Ik dacht dat ik de meeste Rotterdamse partygirl ever was. Maar nu zit Imani tegenover mij.
2: Ja, schat.
1: Ja.
2: Als we het hebben over de meest Rotterdamse partygirl, ja. dan kan er maar één zijn, hè?
1: Ja, dus ik vind het wel spannend worden.
2: Ja, de spanning loopt hier op.
1: Ja, het wordt wel spannend.
2: We gaan het volgens mij tegen elkaar opnemen, of niet?
1: Ja. We gaan een Wat weet jij van carnaval quiz doen.
2: Oké, heel spannend. Ik denk dat ik wel mijn kansen goed inschat zo. Maar we gaan het zo meteen zien.
1: Ja.
2: En ik ben ook wel benieuwd in welke teams de luisteraar zitten. Jij niet?
1: Ik ben ook heel erg benieuwd.
2: Ja,
1: wat vindt de Phoenix fan?
2: Ja, dus reageer even in de NPO Luister-app of je team Naomi, wat ik niet hoop. Of natuurlijk hashtag Team Imani bent.
1: Ja, ja, ja. Doe even laten weten in de NPO Luister-app. En speel zo meteen lekker gezellig mee tot

Ik zeg je eerlijk, ben in love met je. Hoe je lacht, hoe je praat, man. Ik zeg je eerlijk, het is altijd tof met je. Aan een los of in de staat, maakt niet uit hoe het zit, baby, is het toch netjes. Wat je ook draagt, kun het staat, maar mijn favoriet is toch dat ene rood.

0: Ja, je bent nog steeds bij FunX en wij zijn nog steeds live op zomercarnaval vanaf de Coolswingel in Rotterdam. En we vroegen je net, ben je team Imani of ben jij team Naomi? Ja, want guys, we hebben natuurlijk wel jouw support nodig.
1: Ja, Naomi en ik gaan het namelijk tegen elkaar opnemen in de Wat weet jij van carnaval quiz. Dus speel en denk vooral gezellig met ons mee met de antwoorden. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe deze strijd gaat verlopen.
0: Ik ben ook zo benieuwd. Onze producer Ray die gaat ons een paar vragen stellen over zomercarnaval. En degene die van ons twee de meeste vragen goed beantwoordt, die
1: mag zich officieel bekronen tot de queen van de Wat weet jij van carnaval quiz. Ik word wel een beetje zenuwachtig.
0: Ik ook, ik kreeg een rilling door mijn lichaam.
1: Ik deed net echt kapot stoeren, maar nu denk ik echt van, shit. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik zoveel hierover weet, maar we gaan het zien.
0: Ja, Ray, kom maar door, we zitten helemaal ready. Goed.
2: Jullie hebben dit.
1: Oké, spannend. Okay. Oh, maar wacht, hoe gaat het? Zeg maar, moet ik mijn naam roepen als ik het antwoord weet?
2: Ja, het is multiple choice, dus ik ga gewoon ABC en dan moet je er. Niet over nagedacht. Noem je naam als je het antwoord weet.
1: Oké. Ja, zo van, schreeuwen zo van wie het eerst het antwoord
2: naam.
1: Weet.
2: Snap je?
0: Oh, oké, okay. Is goed.
2: Komt-ie, vraag.
1: Oh my god, spannend.
2: In welk jaar vond de allereerste editie van Zomercarnaval plaats?
0: Naomi.
2: Ik moet wel eerst ABC, hè?
0: Oh. Ik weet het. Oké.
2: Is het A, 1979, B, 1984 of C, 1990?
0: Naomi.
2: Ja.
0: B.
2: B, zeg jij? Dat is helemaal goed.
0: Hey.
2: Een puntje voor Naomi.
1: Ja, ik vind het wel lastig, hoor. Zo met die multiple choice. En dan hoor ik de vraag al. En dan... Oké.
2: Vraag 2. De hoeveelste editie van Zomercarnaval is het dit jaar?
1: Imani.
2: Oh. A, 38. B, de 40ste editie of C, de 42ste editie?
1: Imani.
2: Ja?
1: Godver. Ja. Oh, sorry. Ik mag niet
0: rekenen.
1: Ik denk A?
2: A, 38ste editie?
1: Ja. Ja, ik kan echt niet rekenen hoor, jongens. Wat vraag je nou ook bij mij?
0: Ik kan ook niet rekenen, maar ik weet wel dat het niet precies het getal is. Omdat het niet altijd door is gegaan. Want we hebben COVID gehad en we hebben ooit een storm gehad in Rotterdam.
2: Ja, maar dit zijn de officiële cijfers. Ik wil weten, hoeveelste editie is
1: 40ste.
2: Is ook niet goed.
1: Was die andere optie?
0: Oké, dat was fout. Ja,
2: we gaan door. Okay. Geen punten voor niemand. Vraag 3. Hoeveel kilometer is de route...
1: Imani! 5 kilometer! Toch?
2: Ik ga hem afmaken.
1: Ja, maar ik wist het antwoord al.
2: A, 3 kilometer. B, 5 kilometer. Of C, 8 kilometer. Ja, B. Ja, dus één puntje voor Imani. Het staat 1-1. Het staat 1-1.
0: Oh, spannend.
2: Spannend. Vraag 4. Waar vond de allereerste editie van Zomercarnaval plaats? A, Rotterdam. B, Amsterdam. Of C, Utrecht?
0: Naomi?
2: C, Utrecht. Puntje voor Naomi.
1: Oh, dat wist ik niet eens.
2: 2-1 Naomi.
0: Utrecht, Den Haag, Rotterdam volgens mij.
1: Ja.
2: 2-1 Naomi. Vraag 5. Hoeveel carnavalsgroepen doen er ongeveer mee
1: Imani. Aan
2: de
1: 25.
2: De A, 20. B, 35. Of C, 50?
0: Huh?
2: Ja.
0: Naomi.
1: B. Je moet gewoon gokken.
2: 35, zeg jij?
1: Ja.
2: Goed gegokt.
1: Oh, ja, nee. Doei. Jij had in de intro getypt dat het 25 waren. Dus jij bent aan het misinformen hier.
2: Zou je kunnen weten?
1: Ja, omdat er 25 stond. I'm misinformed.
2: Nee, dat waren misschien wel.
0: Wow. 25 carnavalsgroepen,
2: jongens,
0: tientallen praalwagens.
1: Ray, weet jij het wel?
2: Dit is... Don't be messy to the quizmaster.
1: Nee, grapje, we love you. Oké, we gaan door.
2: Vraag 6. Hoeveel bezoekers trekt Zomercarnaval jaarlijks?
1: Imani. 2500.
2: A, 100.000. B, 350.000. Of C, 600.000.
0: B. Wacht, zeg nog een keer alsjeblieft.
2: A, 100.000.
0: Ja.
2: B, 350.000. Of C, 600.000.
1: Ik zeg B.
2: Zeg jij B, 350.000? Ja. Imani, dat antwoord is goed.
0: Oh my god!
2: 2-2, hè?
0: Oh my god.
2: Nu wordt het spannend.
0: Heel spannend.
2: Dit is de laatste vraag. Okay. Dus Vraag 7. Waar eindigt de straatparade traditiegetrouw? Is dat A, Hofplein? B, Coolswingel of C, Museum Park?
1: Naomi!
2: Wow, close call.
1: Ja, Naomi was
0: ik
1: wel
0: was
1: eerder.
0: Wel eerder.
2: Close call
0: ja,
2: wel, maar eerder.
0: B, Coolswingel.
2: Ik hoorde de naam van Naomi inderdaad eerder. En wat zeg jij?
0: B, Coolswingel.
2: B, Coolswingel. Dat antwoord is... Dat horen we na de break. Nee.
0: Heel leuk.
2: Het antwoord is inderdaad Coolswingel. Naomi, ja, deze quiz
0: gewonnen. Hey.
2: Oh
0: my god.
1: Ik moet wel zeggen, I was caught off guard, want ik hoorde wisselende cijfers.
2: Ja, nee,
1: wisselende cijfers, inconsistente
2: Kijk, we
1: cijfers.
2: Moeten hier ook ik ga eerlijk bekennen, dit is een beetje ChatGPT-achtige quiz gedaan.
0: Fuck chat.
2: Ja, fuck chat eigenlijk, want Hoeveel bezoekers trekt Zomercarnaval jaarlijks? Dat geloofden jullie niet? Of nee, wat was het?
1: Ja, hoeveel karren? Hoeveel in het begin zeiden we 25 karren.
2: En hier staat 35 als goede antwoord.
1: Ja, ChatGPT, er klopt helemaal niks
0: van. Je moet chat nooit vertrouwen. Je moet ons wel vertrouwen. Dus we gaan het even uitzoeken. En dan gaan wij het zo meteen aan jou laten weten hoeveel zijn het er echt.
1: Nou, wat een goede ben jij.
2: Hoe voelt de winst?
0: Ja, echt heel blij. Ik ben zo blij.
2: Ben je blij?
0: Ja.
2: Ga je nu ook een leuk nummertje draaien dan?
0: Ja, weet je waar ik zin in heb? Ja, ik heb een nummer waar ik zin in heb. Ik heb super veel zin in Jay, onze collega.
2: Ook.
0: Dit is Controlando.
1: Goeie. Hey.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
0: Funix Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
2: Funix Afro.
0: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: It's complicated met Jay en Mike.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij de Cool Single. We zitten hier voor zomercarnaval en laten we die energie hoog houden. Dit is Wine & Cards.

0: Dit was Dans Water.
1: Funnies live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
0: Ja, je hoort het. Je luistert nog steeds naar Funnies. En we zijn nog steeds live vanaf de Cool Single bij Zomercarnaval. Ja, we zitten hier in een box. Maar buiten is het pas echt feest. Dus Imani dacht, weet je wat, laat me gewoon even naar buiten gaan. Meid, hoe is het daar? Vertel even.
2: Nou, ik loop dus nu op de Cool Single. Ik zie allemaal mensen hier zitten. Helemaal ready met klapstoeltjes en alles erop en eraan. Die zijn helemaal net ready om te wachten tot de mensen voorbij komen. Dus ik ga eventjes even kijken wie ik even lastig kan vallen met mijn microfoon. Hallo jongens, mag ik jullie een vraagje stellen?
3: Ja,
2: sinds hoe laat zitten jullie hier al?
3: Ik denk 10:30.
2: Ja. En ben je hier aan het wachten? Je bent gewoon echt een goede spot aan het secure, of niet?
3: Ja toch, je ziet in de schaduw, gewoon relax. En uit de zon, snap je? En sowieso wachten op de parade.
2: Ja, je hebt wel echt een topspot hier gesecured. Ja, je hebt ook je coolbox, je drankjes erbij.
3: Ja toch, gewoon vroeg, weet je. Als je nu nog moest komen, dan had je geen plek, man.
2: Dan heb je de boot gemist.
3: Ja toch.
4: Achter daar, je achter. Achterin, ja, nu wij bepalen hier.
2: Wat zei je?
3: Voel je die wind?
2: Ja. Hey, ik ben jaloers. Ik zit daar in de hitte. Jullie zitten hier heerlijk. En wat drinken jullie?
4: Hennessy, appelsap.
2: Lekker, zijn we al lid?
4: Half-half. Half-half.
3: Vroeg is nog vroeg.
2: Ja, toch?
3: Maar wachten nog op de parade, zodat we mee kunnen dansen, je weet toch?
2: Ja, waar kijken jullie het meest naar uit?
3: Iedereen los niet gaan.
2: Gezelligheid.
3: Ja, toch.
2: En jij?
4: Nog een keer, wat was de vraag?
2: Waar kijk je het meest naar uit?
4: Is dat camera?
2: Nee, okay. Geen camera.
4: Mooie dames.
2: Oh, je hebt gelijk. Nou, geniet ervan, heren. Veel plezier.
4: Is goed, dankjewel.

0: En Timberlake hoorde hier bij Funix. Ja, hartstikke gezellig.
1: Funix live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
0: Ja, je hoort het. We zitten nog steeds hier in de Optical Single in onze glazen box. Imani, hoe leuk is het?
2: Ja, schat, het is hartstikke leuk, maar het is ook wel hartstikke warm. Ik ga bijna van mijn stokken hier, joh.
0: Ik ga ook bijna van mijn stokken.
2: Maar dat hoort er natuurlijk ook wel bij, hè, bij carnaval. Gewoon tropische temperaturen. Wij hoeven niet naar Rio, wij gaan gewoon naar de Coolsingle.
0: I love it, in onze glazen box hier.
2: Precies.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik kijk soms naar buiten en dan denk ik, oh, buiten is het zo gezellig.
2: Ja, daarom dacht ik, weet je, ik ga gewoon even wat mensen van buiten de studio intrekken.
0: Wat leuk, want we hebben Jekka en Shekinah hier. Hallo.
2: Hallo, ladies. Hi. Hoe gaat het met jullie?
3: Goed.
2: Ja, hebben jullie al veel gedanst, veel gedaan vandaag? Of begint de dag voor jullie net pas?
3: Ja, het begint.
2: Oh,
3: het
2: begint. En okay. Wat staat er op de planning?
3: Gewoon lopen en kijken naar
2: Je mag
3: alles.
2: Iets dichterbij in de mic, ja, anders horen de mensen je niet.
3: Ja, gewoon kijken naar alles en lopen en kijken als we gewoon naar de kraampjes kijken.
2: Ja, toch?
0: Wat leuk, want jullie zijn allebei 15 jaar. Hoe lang gaan jullie al naar zomercarnaval?
4: Ik ga al voor 4 jaartjes.
0: Oké.
3: Okay. Ik 3.
0: 3? Oké. En zijn jullie van plan heel jullie leven te gaan?
3: Ja.
0: Je moet eigenlijk nu wel ja zeggen, hè?
3: Ja.
0: Gezellig. En wat is er dan zo leuk aan zomercarnaval?
3: Gewoon de creativiteit van iedereen. En alles het weer. Te zien.
2: Ja. Maar jullie zijn dan nu 15. Gaan jullie dan zeg maar gewoon met de girlies, gewoon met, heet toch, jullie vrienden? Of gaan jullie met familie?
3: Familie.
2: Ja. Oh, dat is ook leuk. Ja, toch? En dan over een paar jaar outside.
0: Ja. Zouden jullie ooit willen meelopen? Dat is wel een droom die ik zelf heel erg heb. Dat ik denk, oh, ik wil ooit meelopen. Hebben jullie dat ook?
3: Ik heb al een keertje meegelopen. Ik ook.
2: Wanneer?
3: 2 jaar geleden.
2: Hoe was dat?
3: Het was wel leuk. Het was een beetje spannend.
2: Ja, dat snap ik wel. Zou je het weer doen?
3: Ik wel. Jawel, dat is wel leuk.
2: Snap ik.
0: Hey, dat twijfelt ook een beetje.
3: Ja, het was zeg maar, mijn voeten deden heel veel pijn daarna. Dus het was een beetje...
2: Lange dag.
0: Maar dat snap ik, want als ik zo kijk naar de parade, weet je, mensen lopen gewoon 4, 5, 6 uur lang. Ik vind dat zo ontzettend knap, ook dat jullie dat hebben gedaan.
3: Ja.
2: En in deze hitte, hè?
0: En in deze hitte,
2: zo,
0: inderdaad.
2: Dat is wel even wat calorieën verbranden.
0: Nou, echt zo, ja.
2: Heel leuk. Volgende keer ga ik met jullie mee op de parade. Op, hoe noem je dat? Op de praalwagen. Helemaal leuk met zo'n leuke...
0: Want dan hoef je niet te lopen, zeker?
2: Ja, op de praalwagen. Ik ga niet lopen. En dan met zo'n leuk glitterpakje aan. Ja, ik zie mezelf dat helemaal doen. Dat lijkt me nou echt geweldig. Echt mijn droom.
0: Laten we dat doen.
2: Ja, toch?
0: Meiden, dankjewel. En superveel plezier nog zometeen.
3: Ja, dankjewel.

0: Ja, een paar weken geleden gaf Fanix iets super tofs weg, namelijk de Fanix FestiPass. En daarmee win je dus samen met een vriend of vriendin toegang tot alle festivals waar Fanix deze zomer bij is. Dat is met eten en drinken, reiskosten en zelfs één keer een hotelovernachting bij een festival naar keuze. Nou, dat klinkt zo leuk.
1: Ja, maar die FestiPass die kreeg je natuurlijk niet zomaar. Hè? Ik heb echt een paar keer die strijd meegemaakt. Dat was niet normaal. Er waren kandidaten die het allemaal tegen elkaar aan het opnemen waren. Ze moesten verschillende challenges doen. Ja, en uiteindelijk kon er natuurlijk maar één winnaar overblijven.
0: En hoe leuk, die winnaar zit nu gewoon bij ons in de studio. Give it up voor Shedelia!
2: Hallo!
1: Welkom, meid.
2: Dankjewel.
1: Nou, gelijk even met de deur in huis ga ik vallen. Hoe bevalt de FestiPass tot nu toe?
2: Ja, heerlijk. Funzige deuntjes, echt optimaal genieten. En ik heb toen als mijn pluswan meegenomen Danje, die tegen mij heeft gestreden.
1: Oh, dat hoorde ik jou zeggen tegen
2: dus
1: haar.
2: Dus we hebben samen op dat festival gestaan, lekker gedanst, genoten. Ja, het was heerlijk.
1: Wat
2: heel
1: leuk.
2: Fijn. En ook gewoon om te weten dat er gewoon voor jou wordt gezorgd door Fanix. Dat is mooi meegenomen.
0: Heerlijk. En dus waar ben je nog meer geweest?
2: Nou, ik ben nu hier op het zomercarnaval. En honestly, het is geweldig. Het is echt super tof om te zien. Alle enthousiaste mensen, dansen. Ja, hier kom je gewoon graag voor. Dus ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, dat snap ik. Wat staat er allemaal nog op de planning vandaag voor jou?
2: Voor mij sowieso nog even nog verder meedansen met de praal. Echt even genieten van daarop staan en met mensen dansen, interacten. En daarna even wat lekkers eten halen, want het is wel heet.
1: En de keuze is reuze hier, hè? Ik ruik heel de tijd die barbecue hier zo. Ik denk echt, ik wil dat.
2: Ja, me too, girl. Ik wil een beetje jerk chicken.
1: Kan je die even voor ons brengen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Oh, dat vind ik zo lief, want wij zitten hier. Jij kan zo meteen naar buiten.
2: Ja. Ik ga jullie goed zetten.
1: Ja, en je bent een vrouw van je woord. Want je hebt dus ook je tegenstander heb je gewoon meegenomen naar Funzige Deuntjes. So, I know we can trust in you gewoon.
2: Jij gaat ons regelen.
0: I'm a treat y'all.
1: Yay!
0: Nice.
1: Nou, geniet er nog van. Geniet ook extra voor ons. En ik zou zeggen, ga ze helemaal gek maken daar.
0: I will.
1: Ja, toch?

0: Alex live vanaf Rotterdam Unlimited Zomercarnaval.
1: Ja, je hoort het. Ik zit nog steeds in de box hier in de studio op de Cool Single. En terwijl ik hier in de hitte zit, is Imani weer even de drukte ingedoken. Imani, neem ons even mee. Wat zie je? Wat gebeurt er allemaal? Vertel.
2: Hey Naomi, ja, weet je waar ik dus eigenlijk heel erg benieuwd naar ben? We hadden natuurlijk dat bobbelingverbod, hè? Maar niemand praat er eigenlijk nog over. En ik zie hier dus politie lopen. En ik ben dus eigenlijk wel benieuwd hoe zij gaan handhaven op dat bubbelingverbod. Ik ga even een sprintje trekken, kijken of ze met mij willen praten. Dames, mag ik jullie misschien een vraagje stellen voor Vanix? Ja. Het is een korte vraag. Oh, jou misschien?
3: Ik weet niet wat je wilt vragen.
2: Nou, ik ben dus heel erg benieuwd. 3 jaar geleden was natuurlijk dat bobbelingverbod ingevoerd, toch? Tijdens zomercarnaval.
4: Dat zou best kunnen, dat weet ik niet.
2: Oh, dat weet je niet?
4: Nee.
2: Ja, er was dus een bobbelingverbod dat mensen dus niet zeg maar tegen elkaar aan mochten dansen en zo. Maar ja, ik ben dus benieuwd. Jullie zijn natuurlijk hier aan het werk als politie. Hoe streng gaan jullie daar nou op handhaven?
4: Nou, dan weet jij meer dan ik. Is dat nog steeds?
2: Ja, dat is nog steeds volgens mij hoor.
4: Nou, ik heb geen idee.
2: Dus als ik het zo hoor, dan mogen we dus gewoon lekker met elkaar dansen allemaal.
4: Ja, tuurlijk. Lekker dansen met elkaar.
2: Ja, en hoe is de vibe voor de rest?
4: Goed. Ja. Mooi weer. Ja hoor.
2: Goeie dus geen mensen die zich aan het misdragen zijn tot nu toe?
4: Tot nu toe niet.
2: Oké. Dus we houden gewoon de good vibes, de positive vibes gewoon erin vandaag.
4: Zeker. Laten we dat zo houden.
2: Ja toch?
4: Ja toch?
2: Oké, nou werk ze ladies. Thanks.
4: Oh, jij ook. Dankjewel. Thanks.

0: Ira Star.
1: Live vanuit hartje Rotterdam. Funix Zomercarnaval met Imani en Naomi.
0: Oh my god, het was hem alweer.
2: Nee, dat meen jij.
0: Ja, ik meen het.
2: Oh my god, de tijd is echt voorbij gevlogen.
0: Ik vind het echt jammer eigenlijk.
2: Ik ook, maar weet je wat wel het positief hiervan is?
0: Nou?
2: Dat wij gewoon even de velden in kunnen gaan. En ook gewoon eventjes die parade kunnen gaan zoeken. Met onze billen kunnen gaan schudden. Een drankje kunnen gaan doen.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Gaan wij dat even doen?
0: Dat gaan we even doen. En als jij nu luistert en je denkt, ja, maar jullie gaan nu weg. Geen zorgen, want JMI zit gewoon weer klaar.
2: Ja, en dat is ook altijd hartstikke veel gezelligheid. Dus tune gezellig in.
0: Ja.
2: En geniet nog van deze prachtige zaterdag, zou ik zeggen.
0: Fijne dag!

0: 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
7: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luisterapp.
3: Ja, we zitten weer klaar om gekke gesprekken met jou te hebben over van alles. Maar eerst krijg je Jay met Controlando.

0: Dit was Flexen. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
3: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Nou, ik hoef je niet meer uit te leggen dat we elke zaterdag en zondag hier voor jou zijn. De beste radio friendies.
2: Yeah, we zijn er natuurlijk weer. En jij ook, hè, Jay? How you doing?
0: Ik doe, I'm doing it good. Heel relaxed. Maar vandaag is mijn Engels super slecht, dus okay. Praat geen
2: Engels. Houd het gewoon Engels.
0: Nee, ik was gisteravond aan het optreden bij Kwaku en ik ben nog steeds aan het nagenieten.
2: Oh.
0: Ja, dus het gaat goed.
2: Nou, fijn.
0: Met jou?
2: Ik ga er zo meteen heen, dus
0: Oh. Ik
2: heb er zin in, vooral het eten.
0: Oké. Ik wil allemaal niks meer zeggen. Vertel, wat zit er allemaal in je hoofd de laatste tijd?
2: Nou,
0: we hebben elkaar niet zo heel veel gesproken tussendoor, als normaal.
2: Nee, klopt. Heb je het nieuws gevolgd de afgelopen tijd?
0: Weinig, als ik eerlijk moet zeggen.
2: Nou, ik zag dus dat de overheid wil dat we meer baby's gaan maken.
0: Oh, dat zag ik voorbij komen.
2: Ja, en toen dacht ik bij mezelf, ja, de geboortecijfers. Ja, ze vertelden van, dat komt omdat de geboortecijfers de afgelopen jaar enorm is gedaald. Dus niet te veel mensen, maar juist te weinig mensen die kinderen krijgen. En toen dacht ik, ja, als alle mannen nou eens een keer normaal doen, dan had ik de overheid ook kunnen helpen met misschien drie baby's. Maar ja, weet je, ik moet denk ik gewoon gaan nadenken over een donor.
0: Een donor?
2: Ja.
0: Maar waarom een donor dan?
2: Ja, want mannen lukt het niet en die klok blijft tikken. Dus dan denk ik soms wel eens van ja.
0: En tot wanneer is die klok dan, volgens jou?
2: Ja, ik denk misschien nog 3 jaartjes of zo.
0: Ja, is dat zo kort?
2: Ik
0: tot je 35ste ongeveer?
2: 36ste.
0: Ben je 33?
2: Ik ben 33ste.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Okay. Ik dus, had je iets jonger ingeschat.
2: En mijn onderbuurvrouw heeft het ook. En als ik haar dan zo zie, dan denk ik, ja, dit kan ik ook.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb daar wel een soort van mening over, man. Zonder disrespect voor te zijn. En ik vind gewoon dat het moet kunnen. En ik vind ook dat als jij dat wil doen, dat die keuze er gewoon voor iedereen vrij moet zijn. Maar als ik dan op mezelf dan kijk, Steve, voor ja, ik zou dan, nee, ik kan moeilijk zeggen dat ik een vrouw zou zijn, maar ik bedoel, stel voor als man kon het ook zo makkelijk als bij een vrouw, stel voor, dan zou ik er toch liever niet voor kiezen, omdat ik niet wil dat mijn kind zonder een moeder opgroeit, snap je? Ik wil er niet van tevoren voor kiezen. Kijk, als het leven eenmaal zo loopt, dan loopt het zo, door wat voor reden dan ook. Iemand kan opeens overlijden of een relatie kan stuk gaan. Maar ja, dan heb je nog steeds 2 ouders, snap je? Ik geloof echt dat een kind 2 ouders nodig heeft, gewoon vanuit biologie, zeg maar.
2: Oké.
0: Dus daarom vind ik het moeilijk. Ik ben sowieso gewoon respectvol hoor, naar iedereen die dat wil. En ook naar jou natuurlijk als je dat zou willen. Alleen ik vind het heel moeilijk. Ik denk van ja, je kiest eigenlijk voor het kind al hoe zijn leven gedeeltelijk of haar leven gaat zijn.
2: Ik vind het een hele mooie gedachte. Maar dan denk ik ook weer van ja, ik heb ook een wens. Ik kan een kind ook gelukkig maken. Inderdaad, de vader en moeder kunnen ook uit elkaar gaan. De vader kan ook melk halen en weer terugkomen.
0: Ja,
2: bij wijze van spreken.
0: Maar dan heb je nog steeds wel een vader.
2: Ja, in je mind.
0: Nee, in het echt ook gewoon. En ja, als hij weggaat, dan is dat het. Maar je geeft dat kind in ieder geval een kans om een vader te hebben.
2: Ik weet het niet. Laten we het even vragen aan de NPO luisteren.
0: Oké, cool.
2: Ja? Ik ben echt benieuwd hoe mensen hierover denken. Een kind heeft altijd recht op zowel een vader als een moeder. Ben je ermee eens of oneens? En laat ook even weten waarom. Stuur gewoon even een berichtje in een NPO luisterapp en een spraakmemo. Dat vinden we altijd gezellig.

0: Party Gyal hoor je zojuist hier op Phonix.
1: Phonix, de Jay and Mai Show.
2: De overheid wil dat we meer kinderen gaan maken. Maar ja, je kent mij, mannen maken mijn hoofd moe. En zonder kinderen, ja, laat staan met. Dus daarom dacht ik, dan maak ik er zelf wel eentje. Alleen Jay is daar niet mee eens.
0: Ja, kijk, ik vind het gewoon moeilijk als je van tevoren al kiest ervoor dat je kind dus geen vader gaat hebben.
2: Ja, daar heb je moeite mee. Maar ja, er zijn zoveel kinderen zonder een vader of een moeder. En die zijn super gelukkig. Ik moet even lachen, want mijn vader en mijn moeder.
0: Oh, ja, ik ben zelf opgegroeid zonder vader.
2: Ja.
0: En mijn moeder heeft het echt super, super goed gedaan.
2: Ja.
0: Ik denk alleen dat ze wel heeft geprobeerd om mij op te laten groeien met een vader.
2: Tuurlijk. Dat wil iedereen.
0: En dat is niet gelukt. En dan is het anders. Maar als je van tevoren kiest van, oké, ik ga nu een donor erbij halen, waarbij dat kind dus in principe dus geen contact mag opnemen met de vader, of geen contact gaat krijgen met de donor, vind ik best wel moeilijk voor vanuit zo'n kind gedacht. Hè? Kijk, okay. Ik snap dat zo'n vrouw wel zo'n kinderwens heeft. En dat als je echt vanuit de vrouw alleen bekijkt, ja, kinderwens, er is een mogelijkheid, bam.
2: Is de nature, easy je wilt voortplanten.
0: Easy peasy. Alleen, als ik dan het kind erbij neem, dan vind ik het een moeilijker verhaal.
2: Ja, en toch heb ik heel veel van die ouders met dat soort kinderen gesproken. En die zijn helemaal oké.
0: Nou goed, Esra die zegt, ik ben het oneens, hè. Een kind heeft liefde, aandacht en een veilige plek nodig. Dat kan prima met één ouder of twee moeders.
2: Oh, oké. Of twee vaders. Tarzan zegt, ik ben het eens met Jay. Een kind heeft beide ouders nodig. Zowel het opvoedingsproces als mentaal. Heb ook veel respect voor de vrouw die dan die stap durven te zetten voor een donorschap.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sam die zegt, of Sam kan het ook zijn, ik heb zelf endometriose en mocht ik geen partner hebben binnen nu en 3-4 jaar, dan wil ik het ook alleen doen. Ik denk dat vrouwen eerder de behoefte hebben om het alleen te doen dan mannen. Ik denk sowieso ook dat de mogelijkheid om het alleen te doen veel, veel hoger ligt bij vrouwen dan bij mannen. Het is bijna onmogelijk om het als man alleen te voor elkaar te krijgen, want je moet dan ook een draagmoeder hebben enzovoort. Het is zo'n ingewikkeld verhaal.
2: Ja. Luxie zegt, ik vind het heel stereotypes een kind. Wat? Ik vind het heel stereotypes. Een kind moet een moeder, vader hebben. Het is 2026. Je kan ook een alleenstaande moeder of vader hebben. Of twee vaders of twee moeders.
0: Ja, dat is de tijd waar we nu in leven. Ja, dat kan. Nadista die zegt, nou, ik heb zelf geen vader. Maar een moeder die heel goed beide rollen speelt in mijn leven. Dus ik mankeer geen vader. Maar je gaat wel een relatie missen met je vader. Wat staat er? Heb door iedereen om je heen die wel een relatie heeft met hun vader. Oh, dat je dat gaat missen omdat je het om je heen
2: ziet. Ja, je ziet het. En dat heb je dan niet. Ja, dat begrijp ik ook wel. Cindy zegt, hi, als de vader zelf geen stabiliteit en veiligheid kan creëren, dan kan de moeder juist de stabiliteit en veiligheid haven creëren. Jongvolwassenen kan op latere leeftijd altijd zelf beslissen of hij, zij contact wil zoeken,
0: ja, dat is wel
2: met de vader of moeder. Dat is wel.
0: Ja, als je volwassen bent, dan kan je er inderdaad voor kiezen om dan zeg maar je vader op te zoeken.
2: Ja, maar dan moet de donor dan wel volgens mij aangeven of zo.
0: Oké, ja. dat bepaalt op dat moment de moeder of de donor.
2: Ja, de donor,
0: dus de donor kan
2: ook
0: vinden van ik wil het niet en dan houdt het gewoon op.
2: Ja.
0: Oh, wauw.
2: Maar je kan kiezen voor een donor die dat natuurlijk dan wel wil.
0: Ja,
2: maar dat is een beetje aan jezelf.
0: Een beetje keuze heeft om dat dan zo te doen.
2: Precies. Maar, Jay, ik denk dat we een conclusie hebben.
0: Vertel wat de conclusie is.
2: Ik denk dat het natuurlijk hartstikke fijn is als je gewoon met een partner een kind kan krijgen in een gelukkige relatie. Dat ik denk dat het iets is wat iedereen natuurlijk zou willen.
0: Het liefst waarschijnlijk.
2: Ja. Ja. En in dat geval zijn er natuurlijk meerdere mogelijkheden. Toch?
0: En als je het niet wil, bedoel je?
2: Of ja, als je geen relatie kan krijgen en je wilt toch nog een kind, is het gewoon mogelijk voor een andere optie.
0: Oké, ik laat het daarbij.
2: Ja.

was de nieuwe track van Equals Be Happy. Nou, dat vind ik echt een mooie boodschap van de boys. Hey, je kreeg een bericht van een luisteraar, Lorenzo. Hij en zijn vriendin hebben een hobby waar je heel hard om moet lachen. Of je belt direct de politie. Wat het precies is, hoor je zometeen tijdens Barkie, niet Barkie.

0: Even op de meest extreme plekken.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Lorenzo. Ja. En Lorenzo die zegt, hey JMI, laatst kreeg ik een discussie met een mattie van mij. Daarom leg ik hem graag aan jullie voor. Mijn vriendin en ik houden van de daad verrichten, je weet wel. Maar op een gegeven moment wordt de slaapkamer saai. Dus hebben wij nu een kunst van gemaakt om op zo lijp mogelijke plekken seks te hebben.
0: Wauw.
2: We hebben al de trein, de bibliotheek, in het vliegtuig. En vorige week zelfs voor een schilderij bij het Rijksmuseum.
0: Dat, ga weg. Hoe?
2: Oké. Okay. Dat is wel heel crazy.
0: Mijn
2: mattie zegt dat ik echt niet goed ben en we daarmee moeten stoppen. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind ook dat je moet kappen. Je moet echt kappen.
0: Kijk. Laten we even dat Rijksmuseum gedeelte even wissen uit ons geheugen, want dat gaat te ver.
2: De heli?
0: Dat is echt gewoon onbeschoft, zeg maar. Maar oké. Op zich, als mensen hun ding willen opspijzen.
2: Ja.
0: En bepaalde plekjes, spannende plekjes. Ja, ik kan daar niet op haten, man.
2: Oh, ik wel.
0: Je gaat erop haten, zeg?
2: Ik ga er echt op haten. Zal ik zeggen waarom?
0: Vertel.
2: Toen ik echt jong was, werkte ik in een kledingzaak.
0: Ja.
2: En ik had wel eens een stelletje die dan het heel leuk vond en spannend vond om het in een kleedhokje te doen. En wat deed je dan? Je zette mij in een positie. En toen dacht ik altijd,
0: want jij bent niet in zo'n positie,
2: ja, maar je snapt wat ik bedoel. Zo van, je zet me in een verlegen, je weet toch?
0: Je brengt jou in verlegenheid.
2: Ja, dat wou ik zeggen. Okay. Maar, dus ik heb toen altijd gedacht, ik ga dit nooit doen. Niemand gaat een keer langs kunnen lopen of ineens binnen kunnen komen of whatever.
0: Ja, oké, maar in een pashokje vind ik ook weer zo in de categorie onbeschoft, omdat je bent met allemaal mensen.
2: In de bibliotheek niet.
0: Bibliotheek ook trouwens, die was ik even vergeten.
2: Oh, in een vliegtuig, in de trein. In de bus.
0: Ik vind in het vliegtuig en in de bus en in de trein. Ik wilde niet een label aanplakken waar wel, waar niet. Maar ik snap dat mensen houden van spannende plekken.
2: Hmm.
0: Jij wil me zeggen, je hebt nog nooit in de auto gedaan.
2: Ja, maar...
0: Ah.
2: Nee, stil op de radio
0: hier bij Phoenix.
2: Ja. Zomaar zit je me on the spot. Nee, maar ik hou er gewoon echt niet van.
0: Nee, dat kan. Dat is het probleem.
2: Ik vind het gewoon echt, het is, nee.
0: Nee, niet houden van iets. Er zijn ook heel veel dingen waar ik niet van hou, maar ik haat er niet op. Ik hoef ook niet in het Rijksmuseum of weet ik veel, al die andere gekke plekjes en zo. Dat hoef ik ook niet. Maar erop haten vind ik crazy, man.
2: Ja, ik
0: is dit Barkie, volgens jou?
2: Nee,
0: oh, wow, dit is
2: nee,
0: niet...
2: Dit is absoluut niet Barkie.
0: Ik vind het niet Barkie. Ik vind het ja, kan, maar ik vind iemand niet Barkie hierdoor.
2: Mm.
0: Jij wel dus.
2: Ja.
0: Oké, nou, Lorenzo wil graag met zijn meisje seks hebben op de meest bizarre plekken. Is hij om deze reden Barkie of niet Barkie? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En een spraakmemo mag altijd.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Hi JMI, ik vind het niet barky, maar ze moeten geen rotzooi achterlaten. En ook andere mensen niet lastigvallen, want anders vind ik het wel niet barky.
1: Ja, de vraag is dus, is het normaal om seks te hebben op extreme plekken?
2: Nee, dit is echt niet barky.
3: Vind je dat niet barky?
2: Barky?
3: Of niet barky?
4: Maar ze zeggen maar ze moeten geen rotzooi achterlaten. Oh mijn god, dat maakt het alleen maar erger in mijn hoofd. ik krijg gewoon error. Godverdamme. Oké, Fatima die zegt helemaal barky en spannend. Iedereen moet dat privé houden in...
1: Is the secret.
4: Ah.
1: Melissa die zegt, dat is toch spannend? Ja, daar ga ik ervan uit dat Melissa het gewoon barkie vindt.
4: Oké, Chris die zegt, ieder zijn eigen ding, maar respect hebben voor je omgeving of mensen is iets wat je mag verwachten van iedereen.
1: Sam die vindt het ook barkie. Een beetje spanning houdt het juist leuk, maar je moet niet gepakt worden. Dat is precies waar voor sommige mensen de spanning natuurlijk in zit.
4: Weet je waar ik aan moet denken?
1: Vertel waar je aan moet denken.
4: Ik ken iemand, die, best wel een bekende DJ, ik ga geen namen noemen.
1: Oké.
4: En die vertelde me dus wel eens dat het heel normaal is dat DJ's gewoon onder de draaitafel, tijdens het setje die ze draaien, gewoon seks hebben met iemand.
1: Nou, dat is niet hartstikke normaal. Maar ik heb het eerder gehoord dat het gebeurt, ja.
4: Ja.
1: Ik heb het eerder gehoord.
4: Dus nu elke keer als ik een DJ een setje zie draaien, dan vraag ik me echt af wat er allemaal onder de tafel gebeurt.
1: Jij bent een beetje nasty. Dunja die zegt ook niet barkie. Sommige plekken die zijn gewoon echt te ver gezocht.
4: Ja, dat vind ik ook. Mo zegt barkie. Zolang jullie er allebei achter staan, zie ik het probleem niet.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
4: maar
1: nee,
4: mogen de andere mensen niet erachter staan, nee.
1: Hey, jouw mind vandaag? Oh, we hadden echt over iets anders moeten praten. Goed, laatste dan. Zullen we de laatste erbij pakken dan? Shema, die zegt niet barkie. Ik krijg al stress als iemand alleen maar kijkt.
4: Ja, het is toch gewoon lekker privé. Doe het gewoon in je kamer, in
1: het
4: huis.
1: Het is sowieso nooit fout om het lekker privé te doen. Laten
4: Precies.
1: we dat in ieder geval onthouden. Maar is het niet barkie om het op een spannende plek te doen?
4: Okay.
1: Dat proberen we uit te zoeken. Heb jij de stemmen geteld toevallig, Mahi?
4: Want, ja, nou, ik ga het nog één keer halen. Lorenzo wil heel graag, seks hebben met op de meest bizarre plekken. Is hij omdat hij dit doet, barkie of niet barkie?
1: Nou, we gaan het zien.
4: Met 65% van de stemmen is dit...
2: Barkie!
1: What? Ja, Mahi, wat heb je hierover
4: sorry.
1: Te zeggen?
4: Ja, dit klopt echt niet.
1: Nee?
4: Dit klopt echt niet. Nee. Okay. We moeten hier even over hebben met onze redactie.
1: Luister, de luisteraar heeft gesproken. Dat hebben wij gewoon te respecteren. Heel simpel. Wat we er zelf ook van

Ik zag dus een foto van MAP. En ik zag daar iets op zijn lichaam. Iets wat als je eenmaal hebt gezien, je niet meer kan vergeten en aanzien. En volgens mij is dit nog niemand opgevallen. En wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een potje.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.
5: We bespreken.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Your city, your sound.
2: Phoenix! Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Philatalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.
3: Over precies 6 minuten ga je voor altijd anders kijken naar Mbappé. Waarom? Dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: Cuba Libre. The tradition continues.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Phonics.
1: De Jay en Mahi Show.
0: Met Jay en Mahi.
2: Mahi Kalezi en ik zit hier lekker om jou te serveren. En vandaag Mahi, wil ik het met jou hebben over...
3: Mbappé.
2: Ja, ik wil het niet met jou hebben over Mbappé. Kunnen we het echt over iets anders hebben?
3: Nee. Ik moet je wat zeggen. Kijk, we hebben een tijd geleden erover gehad... of vrouwen nou kijken naar de billen van mannen. Oké?
2: Okay? Ja.
3: En ik deed dat niet, maar daardoor ben ik wel gaan kijken. Nu stuurt mijn vriendin mij een foto door van Mbappé.
2: Ja.
3: Op een boot.
2: Ja.
3: En die billen. Het was gewoon niet normaal. Die billen waren zo groot...
2: Mai, dat is gefotoshopt.
3: Nee, die was niet gefotoshopt. Want we gingen later gewoon op Google kijken naar andere foto's. En toen dacht ik, nee man. Jij hebt gewoon echt ronde, dikke billen.
2: Oh my.
3: Het zijn niet eens meer spieren. Dus nu, zegt mijn vriendin ineens. Kan een man grotere billen hebben dan, laat maar zeggen, jou als vriendin van die man?
2: Oké, wacht, moeten we het echt hierover hebben?
3: We moeten het hier echt even over hebben. Ik ben benieuwd.
2: Oh,
3: stel je voor, Jay. Ja. Jouw billen zijn groter dan die van jouw partner. Kan dat? Kan dat? Ik weet niet of dat kan bij mij.
2: Het kan, maar het is gelukkig niet zo.
3: Ja, gelukkig niet, maar het is... Zou je dat oké vinden?
2: Ja, het is wat het is, toch?
3: Nee. Ja. Sorry, ik moet hier wel heel hard...
2: Ja, maar stel dat een vrouw nou bijvoorbeeld hele platte billen heeft... Dan is het niet gek als die man iets meer billen dan haar heeft, toch?
3: Ja, iets, maar niet... je snapt wat ik bedoel.
2: Ja, maar waarom praten we hier eigenlijk over?
3: Ik ben dus gewoon echt heel erg...
2: Maar is het echt een ding voor vrouwen om onze billen?
3: Nou, blijkbaar toen mijn vriendin het aankaartte en andere meiden hier ook over spraken, wel.
2: Dus als jouw man iets meer rondingen bij zijn billen heeft, dat is een no-go. Dus die guy valt al af.
3: Luister, ik keek al niet naar mannen hun billen, maar nu ben ik helemaal geënterd in een chat van mannenbillen. Ik weet niet wat het is.
2: Maar is dat niet zonde dan eigenlijk? Als je nooit op die billen had gelet, had je dit probleem niet.
3: Nee.
2: Of is dat echt voor vrouwen zo belangrijk?
3: Nee, ja. Ja, blijkbaar kijken vrouwen meer naar billen dan ik ooit heb gedacht.
2: Oh my god.
3: Snap je? Dus nu ben ik helemaal, ja.
2: Ja, en weet je, er zit nu iemand naar ons te luisteren. Ja, jij zit nu naar ons te luisteren en je denkt bij jezelf, ah, ik ga nu kijken naar de billen van Mbappé, misschien of je weet het. En dan kan je het nooit meer onzien, zeg maar. Je kan het nooit meer vergeten nu.
3: Nee, dit is bij mij ook gebeurd. Dus als ik dit krijg, dan mogen jullie het allemaal ook.
2: Nou, je mag Maaien dus bedanken voor deze grap.
3: Ja, maar ik heb dus wel echt een vraag.
2: Wat dan?
3: Kan je als man grotere billen hebben dan je partner? Kan dat?
2: Ja.
3: Ik wil dit gewoon even weten. Laten we deze discussie aangaan.
2: Mijn mening is, het moet niet uitmaken.
3: Nee?
2: Nee, jij zegt kan gewoon niet.
3: Nee, als ik er toch over na ga denken, kan dat niet.
2: Ja, kijk, als je als vrouw zijnde zeg maar kleinere billen hebt dan ik, dan is het sowieso niet mijn ding of zo, maar...
3: Maar als je als vrouw grote booty hebt en die man heeft nog grotere booty... Nee, ja, ik weet niet. Maar laat het even weten in de NPO luisterapp en dan gaan we het erover hebben.
2: Oh my goodness.
0: Hey, het is DJ Roffa.

0: Jongens, Mbappé heeft enorme billen. Veel groter dan zijn eigen vriendin. En dat gaan we niet doen. Wat vind jij? Wat vind jij? Kan jij als man grotere billen hebben dan je vriendin of niet?
1: Oh my god. En Marie. Oh my god. Nou goed, jij kon reageren. En Ro, dat heb je mooi gedaan. Ro zegt, tuurlijk kan dat. Kijk naar voetballers en wielrenners. Die trainen hun benen en billen elke dag.
0: Ja, dit gaan we niet doen, want dit klopt. Maar deze billen waren niet getrainde billen. Dit waren flubberbillen.
1: Flubberbillen? Die man is een profsporter.
0: Nee, je kan toch zien wat getraind is en wat gewoon een bilbil is. Een bestaande bil.
1: In ieder geval. Melissa heeft ook gereageerd. Melissa zegt, nee, sorry. Ik vind het gewoon een beetje gek. Ik wil juist zelf de grootste billen hebben. Wat boeit het? Maar goed,
0: het is volgende. Heel raar. Oké, Jesse zegt, billen zeggen echt helemaal niks. Als je fit bent, is dat toch alleen maar mooi.
1: Juist. Dankjewel, Jessin. Naomi, die zegt, mijn vriend heeft grotere billen dan ik. En eerlijk, ik leen liever die broek van hem dan andersom.
0: Daar zegt ze wel iets.
1: Die is crazy.
0: Omar zegt, mensen doen alsof het een wedstrijd is. Laat iedereen lekker zijn eigen lichaam.
1: Dat, hey Omar, Jessin, jullie snappen mij.
0: Nee, daar gaat het allemaal niet om.
1: Nou, ik heb ook een berichtje van Linkvo gezien. Linkvo zegt, nou geeft niks, mijn billen zijn mooier dan die van hem. En zijn billenwerk is beter dan die van mij.
0: Linkvo. Ja. Oké.
1: Nou, Mai, ben je nu blij dat je het erover hebt kunnen hebben, dat je je hart hebt kunnen luchten?
0: Ik denk dat je me gewoon moet helpen om weer uit die billendingen te komen. Want ja, ik wou daar niet zijn. Ik ben er gewoon gekomen door deze radioshow.
1: Ik heb je nooit gevraagd om daar naartoe te gaan.
0: We hadden het ineens over dat vrouwen nou kijken naar mannen hun billen. En nu kijk de hele tijd naar billen.
1: En hoe komen we op dat onderwerp? Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Jij hebt het in een van die rare Facebookgroepen van je lopen zien. Daarom.
0: Ja.
1: Nou, precies.

0: of the star.
1: Dat was Kevin samen met Roxy Dekker. Je hebt mij en het is bijna zover dat we jou gaan trakteren.
2: Wat eten we vanavond?
3: Sushi?
4: Pizza?
3: Pasta?
4: Kebab?
2: Jij bepaalt. Vanis betaalt.
3: Oh ja, zeker. Want ook vandaag mogen wij weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen.
1: Nee, dat
3: Jay,
1: klopt.
3: Jay, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Nou, heel simpel. Wij draaien natuurlijk altijd lekkere tracks. En tussen die tracks door hoor je zometeen dit geluidje.
2: Bel nu 0909-3869-3869.
1: Nou kijk, en als je dat geluidje dan hoort, dan is het aan jou dus om te bellen, zoals er ook gezegd wordt in het fragment. En als jij belt, dan is het de bedoeling dat jij een pitch klaar hebt waarmee je ons gaat overtuigen waarom die gratis maaltijd die we gaan weggeven vandaag naar jou moet en naar niemand anders. En het is de bedoeling dat je ons dan een beetje laat lachen of een beetje beweegt, hè, ons een beetje ontroert misschien zelfs, dat mag allemaal. Hoe ga jij ons overtuigen om die maaltijd aan jou te geven? Let wel, gratis maaltijd. Nou, that's it eigenlijk. Het allereerste wat ik je als tip kan geven is gewoon je radio wat harder zetten. Anders hoor je dat ene geluidje tussen de lekkere tracks die we gaan draaien niet.
3: Ja,
1: is dit een goede uitleg, Maai?
3: Ja, gewoon heel
1: goed
3: opletten.
1: Gaat het nu lukken, denk je?
3: 100%.
1: Nou goed, dan gaan we lekkere muziek draaien. Ik heb zo meteen Frenna voor je, maar eerst Jonah Fraser en Doughboy. Hier is Enjoyment.

0: 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Papa?
2: Kabab?
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
3: Ja, ja, je hoort het goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Ja, en als je ons gaat bellen, dan adviseer ik je om je radio wat zachter te zetten. Als je ons belt, zodat we goed kunnen verstaan in principe. Want ja, het is wel belangrijk als we jouw pitch goed kunnen verstaan. Dus bij deze, vanaf nu kan je bellen. Oh, de bellers komen met geweld binnen. Oké, weet je, ben je er klaar voor, Maaie?
3: Ja, let's get it.
4: Oké, waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
3: Hallo?
5: Hi, met Tatjana.
4: Hi, vertel maar hoor.
5: Ik zou graag eten willen betalen, omdat ik een boete heb gekregen voor rijden zonder helm. Ik moest 10 minuten voor de winkel en de winkel was dicht. En dan heb ik geen eten gehad.
4: Oeh.
3: Maar waarom heb jij je gewoon niet de regels gevolgd?
5: Ja, soms moet je een beetje boefjes zijn, toch?
3: En welke winkel? Want het is nog niet eens 6 uur.
5: Nee, het is de buurt super. In het dorp woon ik.
3: Oh.
4: Ja, ik vind het heel lullig dat je een boete hebt. Maar ik vind, ik wil gewoon dat je aan je eigen veiligheid denkt. Dus bij deze, sorry. Kan je niet belonen als je onveilig voor jezelf bent. Misschien next time wel. Ik zou zeggen, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als je wil dat wij jouw avondeten vandaag gaan betalen. En geloof mij, we gaan je avondeten voor je betalen. Als je met een hele goede reden komt waarom we die voor jou moeten betalen. Heel simpel. Eigenlijk makkelijk verdiend. Als ik op deze manier elke dag mijn brood zou moeten verdienen. Nou, ik zou wel elke dag wel een goede reden kunnen bedenken.
3: Toch?
4: Toch?
3: Easy peasy.
4: Zo simpel is het. Maar goed, het begint natuurlijk inderdaad bij bellen. Nou, 0909-3869-3869. Hallo, waarom moet Fanny jou eten voor je betalen?
6: Kijk, ik kom nu net uit de studio-sessie. Ik ben naar zomercarnaval van Roffa gaan.
4: Ja.
6: Maar mijn broer zegt tegen mij, je moet laminaat leggen. We moeten een pakje zetten in deze zwetende zon. Dus ik denk, weet je wat, omdat jij mijn broerski bent. Ik kan geen nee zeggen, toch?
3: Nou, dan moet je lekker wat eten meenemen voor jou en je broer. En dan laminaat leggen.
4: Maar gaan wij dat betalen, Maaie?
3: Nee.
4: Sorry. Oké, vervelend. Nou, dan de volgende dan, hè. Waarom moet Fanny jou eten voor je betalen?
7: Omdat ik al de hele dag met mijn dochter op stap ben. En we zijn nu onderweg naar appartementencomplex. Wat nog helemaal leeg is. Dus we geen mogelijkheid hebben om te koken.
4: Is dit een goede Maaie?
3: Nee.
4: Terwijl je antwoord al. Maar misschien komt de volgende wel met een goede reden. Wij willen namelijk echt dit zo graag weggeven. Waarom moet Fanny jou eten voor je betalen? Vertel.
5: Hallo, met een net. Zie het als een deal. Jullie betalen mijn eten en ik heb energie om te dansen op jullie Phoenix-nummers.
4: Oh. Ik ben met één voetje ben ik al... Om. Jij, mij?
3: Ja, maar nee, nog niet. Ik vond het wel grappig.
4: Ja, oh, jammer. Sorry, Annette. Nou goed, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als jij wil dat wij jouw avondeten voor jou gaan betalen. Ja, wij gaan jouw avondeten voor je betalen. Als je gewoon belt naar dit nummer en vertelt waarom we jouw avondeten moeten betalen. Heel simpel. Vertel, waarom moet Fanny jouw eten voor je betalen?
7: Nou, omdat ik uit huis ga en mijn moeder is zo lief om alles voor mij te betalen omdat ik een deadbeat vader heb. En ik wil eigenlijk...
4: Sorry man.
3: Oh.
4: Je moeder heeft alles al voor je betaald. Waarom moeten wij je eten voor je betalen ook nog?
3: Ja, dan moet je eigenlijk ook nog eens leren koken, want je gaat op jezelf.
4: Nog eentje voor die dan. Oh, wauw.
3: We zijn echt gemeen vandaag.
4: Oh nee, wat erg. Oh, wat erg.
3: Ja, je kan dus nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. En kom even met een goede pitch, jongens.
4: Ja. Waarom moet Fanny jou eten voor je betalen? Vertel.
7: Nou, ik heb een Achillesvezelsteking. Daardoor kon ik niet naar zomercarnaval. En als afleiding heeft mijn vriend me meegenomen om voor zijn dochter, die uit Sint Maarten komt, een auto te kopen. En ik zit nu nog
3: Van Achillesvezel naar zomercarnaval. Van zomercarnaval naar de dochter. Van de dochter naar...
4: Naar de volgende luisteraar die belt. Waarom moeten we jou eten voor je betalen?
8: Ben ik aan de beurt?
4: Jazeker.
8: Hi. Nou, we zijn nu onderweg naar een restaurant. Voor de tweede dag ontlasten we onze zus, mijn schoonzus, met haar zoontje, alleenstaande moeder. En we dachten, we maken een leuk weekend van, gisteren naar McDonald's. ben nu opnieuw naar het restaurant. Dus we hopen dat jullie het kunnen betalen.
4: Nee, ik zie mensen al hun hoofd schudden in de studio. Sorry man, dat ging hem echt niet worden. Maar
3: met
4: goed.
3: Alle liefde.
4: Ja, met alle liefde. Maar de volgende persoon, waarom moeten we jouw eten wel voor je betalen? Vertel.
1: Ik heb honger, jongen.
3: Ik ook.
4: Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Waarom moet Fonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
2: Hey, met Tom J.
4: Vertel.
2: Mijn partner, die is helaas die is opgenomen omdat ze psychische problemen heeft. En nu zorg ik alleen voor onze dochter van 4 jaar.
4: Ja.
2: En ik kan zelf niet koken, dus het zou fijn zijn als ik geholpen kan worden.
3: En hoe lang is dat al zo?
2: Dat is al 2 weken zo nu.
3: Oh jeetje, dus het is nog kerstvers.
2: Ja.
3: En, oké, ik weet het niet, Jay. Ik ga hier een beetje...
4: Ja, ik wil gewoon eens een keer iemand gewoon eten geven, snap je? Ja. Maar daar ben ik, op dit punt ben ik nu. Wat is jouw naam? Wie we hebben aan de lijn?
2: Tom, T-O-M.
3: Tom.
4: Tom, wil je luisteren? We gaan gewoon het eten aan jou geven.
3: Ja.
4: Klaar.
3: Want het breekt wel mijn hart.
2: En... Dankjewel, Jay en Mai.
4: Nee, helemaal geen probleem. Hey, Tom, we willen wel één ding van je weten voordat we het aan je gaan geven. Wat ga je eten?
3: Hallo, Tom?
4: Pizza.
3: Ah,
4: pizza.
3: Pizza.
4: Natuurlijk, alle kinderen willen pizza. Nou, als jij aan de lijn blijft, dan gaat onze producer Boas ervoor zorgen dat die pizza lekker bij jullie terechtkomt. Ben ik blij, maar je ook blij dat we iemand blij hebben kunnen maken met een pizzatje.
3: Precies, en heel veel sterkte nog met deze situatie.
2: Hey, dankjewel, Mai.
3: Oké. Okay.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij Theorie Top

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
6: We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnix-kanalen.
0: Your city, your sound.
8: Funnix! Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.
3: Brit heeft 75.000 euro, maar ze laat haar ouders expres in de schulden. Hoe dat zit, hoor je.

0: Libre. The tradition continues.
1: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
2: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Trek je niet echt lekker?
4: Ga naar Roep.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Dat was Young Ali samen met Chief met Stamina. En Brit. Brit laat haar ouders in de schulden zitten. Maar waarom?
1: Complicated question.
2: Soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. En die je ook niet liever bij je ouders of familie of vrienden of zo neerlegt. Dan kom je gewoon naar J.M. Mai.
0: Jazeker. Vandaag hebben we een complicated question van... Van Brit. Ze heet eigenlijk anders, maar we noemen haar gewoon zo, omdat het anders, ja, weet je. Anders wordt die situatie alleen maar nog lastiger, kan ik me voorstellen. Ik zal even voorlezen wat ze heeft gestuurd. Ze zegt, hey Jay en Mahi, ik zit echt met een dilemma. Ik maak content op OnlyFans en de afgelopen maand is dat compleet viraal gegaan. En daardoor heb ik ineens om en nabij 75.000 euro verdiend. Het probleem is, ik kom uit een streng christelijk gezin en woon nu nog thuis. Mijn ouders hebben flinke schulden en ik zou ze nu in één klap kunnen helpen. Maar zodra ik dat geld aanbied, gaan ze natuurlijk vragen waar het vandaan komt. En ik weet niet of ze mijn werk ooit goed zullen keuren of zouden accepteren. Moet ik eerlijk zijn of alles op tafel leggen en ze helpen met hun schulden? Oeh. Of is het beter om mijn mond te houden en ze niet te vertellen waar mijn geld vandaan komt?
2: Oh, maar die...
0: Ja, deze vind ik echt een hele moeilijke vraag, man.
2: Dat vind ik ook wel lastig. Ik denk wel twee dingen.
0: Wat denk je?
2: Niet zeggen dat ze wat ze doet, maar wel helpen, maar dan een manier vinden. We moeten een manier vinden voor haar.
0: Oké, stel je voor, hè, jij hebt een dochter en... Ja, OnlyFans is niet de allereerste keus, vooral als het gaat om pikante beelden en zo.
2: Ja, ja.
0: Is niet de allereerste keus die je voor je dochter zou kiezen, toch?
2: Nee.
0: Maar stel ze doet dat en jij hebt schulden en zij kan het helemaal voor jou fixen. Zou jij dan...
2: Ik zou het niet aannemen, daarom zeg ik beter niet weten waar het vandaan komt.
0: Oké, jij zou het ook al niet aannemen?
2: Nee.
0: Oké, zie je?
2: Ja, want dan voelt het zo dubbel van ik heb je niet zo opgevoed, maar naast dat ik je niet zo heb opgevoed, neem ik het wel aan.
0: Ja, ik snap je wel. Het voelt een beetje hypocriet. Van, ja. Het geld is wel goed, maar de daad niet, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dan hebben we het nu vanuit de ouders van haar bekeken. En niet vertellen is een optie. En wat is nog meer een optie volgens jou dan?
2: Ja, wel helpen. Maar dan misschien... Ja, ik weet het niet. Laten we dit even checken met de NPO-luisterapp.
0: Ja, man.
2: Ik heb de hulp goed hard nodig.
0: Nou, goed. Ja, ik wou zeggen heel simpel, maar het is helemaal niet zo simpel. Brit heeft 75.000 euro verdiend met OnlyFans, maar durft haar streng christelijke ouders niet te vertellen waar het geld vandaan komt. Dus ze vraagt zich af of ze hun schulden gewoon moet aflossen en het geheim moet houden, of niet. Of moet ze het alsnog zeggen. Kan je het ons alsjeblieft even vertellen in de NPO-luister-app en met ons eigenlijk, Brit, eigenlijk goed advies geven hierin. Want Mahi en ik komen er

0: Sick. Brit heeft 75.000 euro verdiend met OnlyFans, maar durft haar streng christelijke ouders niet te vertellen waar het geld vandaan komt. En zij zitten namelijk in de schulden op dit moment. Complicated
1: question. Ja, wij vroegen jou om hulp en je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Damien Ishan die zegt, schulden van je ouders zijn niet jouw schulden. Dus is ook niet erg om ze niet te helpen en het geld voor zichzelf, het geld voor zich te houden. Als je al denkt dat ze de manier hoe je aan het geld kwam niet gaan waarderen en het misschien de band tussen jou en je ouders verpest, moet je je afvragen hoe waard is het om ze te helpen en misschien nooit meer te spreken. Of willen helpen en niet kunnen helpen omdat ze het geld niet aannemen en daarbij ze niet meer spreken ook.
0: Oké, ik snap wat hij bedoelt. Damien bedoelt gewoon van ja, weet je kan misschien beter de discussie en de botsing uit de weg gaan.
1: Ja.
0: En het gewoon laten zoals het is, hoe lief het ook is dat je haar wilt helpen of hen wilt helpen.
1: Ik snap het, maar ergens, ja, het zijn je ouders en zoveel schuld is wel heel veel.
0: Ja, goed. Aan de andere kant, kan je dus ook problemen krijgen dat ze nooit meer met je praten. Jackie die zegt bijvoorbeeld, vertel dat je het met e-commerce hebt verdiend of dropshipping.
1: Ja, kan. Adam zegt, ik zou zeggen dat ik het gewonnen heb in een loterij. Dat kan ook.
0: Ja, basically zeggen sommige mensen dus liegen. En Damien bijvoorbeeld die zegt, nou ja, weet je, laat het gewoon voor wat het is. Liegen over het geld gaat ook problemen brengen.
1: Ik heb ook een ideetje.
0: Oh.
1: Kan ze het niet gewoon in hele kleine termijnen, laat maar zeggen, elke maand doen en zeggen van, ja, ik werk en ik hou wel wat over, dus ik betaal bijvoorbeeld elke maand 500 euro of 1000 euro.
0: Dan komt uiteindelijk toch het gesprek wat voor werk je doet op een gegeven moment, toch?
1: Ja, maar gewoon het werk wat ze denken dat ze doet, toch? Misschien in een winkel of...
0: Dus jij zou ook helpen, maar verzwijgen?
1: Ja. Ik zou het wel verzwijgen.
0: Ja, maar hoe lang ga je... Wat zijn
1: ik ben
0: kleine,
1: geen fan
0: wat
1: van
0: zijn kleine
1: maar.
0: Beetjes? Waar denk je dan aan?
1: Ja, 500 euro.
0: Elke maand 500 euro missen is niet weinig, hoor.
1: Is niet weinig, maar ik zeg heel eerlijk, mijn ouders weten ook niet altijd hoeveel ik verdien.
0: Nee, oké.
1: Dus ja.
0: Ja, maar jouw ouders zien wel het werk dat jij doet, weet je wel. Het werk dat je doet, zou je bijvoorbeeld veel kunnen verdienen. Het kan een keertje minder zijn, maar je kan aardig wat verdienen met het werk.
1: Maar wat zeg jij dan?
0: Ik ben een beetje richting Damien eigenlijk. Weet je waarom? Omdat het is niet dat zij niet wil helpen. Het is gewoon dat zij weet dat die ouders deze hulp niet willen.
1: Mm.
0: Dan heb ik zoiets van, ja, laat dan maar. Of je moet gewoon die anonieme payer zijn. Iemand heeft betaald, we weten niet hoe. Klaar, en dan hou je mond.
1: Oeh.
0: Anonieme payer gewoon. Gewoon in die ossen gaan. Kijken, oh, dit is die rekening. Ai, mooi. En dan gewoon via het gewoon betalen.
1: Hey, dat Klaar. Is misschien de oplossing.
0: Is lastig, want je moet er nog steeds via een rekening doen die bestaat.
1: Ja.
0: En zij kunnen de naam van die rekening dus zien. Dus jij moet echt goed bedenken via wie en via wat jij dit gaat doen als je het op die manier gaat doen. Ja. En diegene die jou gaat helpen daarbij moet ook te vertrouwen zijn. Want je kan het niet alleen doen, want op jouw naam gaan je ouders kunnen achterhalen dat het van jou is. En dan moet je alsnog het verhaal vertellen die zij niet willen horen, jij niet wil vertellen. Of wat Damien zegt, gewoon niet helpen, laat maar gaan.
1: Nou kijk,
0: keus.
1: Ruud zegt wel nu in een NPO-luisterrap, ja precies wat Mahi zegt. Neem de schulden over en doe alsof je betalingsregelingen gaat treffen. Toch? Maar wat jij nu zegt, vind ik ook wel een manier.
0: Zonder iemand die het gewoon heeft
1: maar
0: gefixt.
1: We zijn er
0: en ze
1: dus
0: zijn
1: wel...
0: toch geloven, ze gaan sowieso denken, God heeft gefixt. Oh, dat is echt crazy, hè? Dat is echt crazy, hè?
1: Ja. Jay!
0: Sorry.
1: Maar die
0: vloekte eruit. Sorry. Ja, nee, dat kan. Maar weet je wat, ik denk dat liegen erover en al die dingen, ik denk dat dat voor meer problemen gaat zorgen, man.
1: Ik denk het ook. Ja. Dat is ook wel zo. Maar ik zou
0: of je
1: dan
0: moet zeggen, oké, ik ga het voor jullie betalen. Ik heb geld gespaard, ik ga het voor jullie betalen. Ik wil het niet erover hebben hoe ik eraan kom nadat het betaald is pas.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze boos worden. Maar ja, dan heb je met je ouders...
1: Ja, maar dan moet je het ook gewoon niet zeggen van ik wil het er nog steeds niet over hebben. Ik heb gewoon al die tijd heel veel gespaard.
0: Wat ik wel erbij wil zeggen is, kijk, je gaat viraal op OnlyFans. Dus dat kan sowieso je ouders bereiken of je nou de schuld betaalt.
1: Misschien is ze niet met haar gezicht. Dat weet je niet.
0: Oh, laten we
1: kan
0: hopen.
1: Kan anoniem.
0: Laten we hopen dat het is. Heb je ook een complicated question? Stuur deze gerust door naar itscomplicated@funix.nl. Of je kan het gewoon hier delen in de NPO Luisterapp. En dan zien we het ook gewoon tevoorschijn komen.

Ja, het is bijna 30 degrees Celsius buiten. Hey, ik heb zo meteen nog meer lekkere tracks voor je klaar. En de nieuwe van Stormzy en Odile, 24 Hours, heb ik zo meteen voor je. Maar ik heb ook een wat oudere track die ondertussen toch wel een classic aan het worden is. Zo een beetje de grootste hit die beide heren hebben. Ik heb het over Lil Kleine en Boef. Hier is Krantenwijk.

0: 24 hours hier op Funix.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: Hey Mahi, ik heb best wel crazy nieuws gezien. We hadden het laatst toch over Ozempic en het gebruiken daarvan om af te vallen.
3: Ja, klopt.
0: Ik heb namelijk iets ontdekt.
3: Oh, wat dan?
0: Na onderzoek is gebleken dat je met gebruik van Ozempic, hier komt het, 68% meer kans hebt op haaruitval.
3: Oh nee.
0: Dus je raakt niet alleen die kilo's kwijt.
3: Ja.
0: Je raakt ook je haarlijn kwijt als je het te veel doet.
3: Ik zeg je eerlijk, het verrast me niet eens. Want snel afvallen kan voor niks goed zijn. Iets snel bereiken.
0: Ja, ligt eraan hoe je het doet natuurlijk inderdaad. Op een natuurlijke manier is anders. Ja.
3: Maar ja, maar dat is ook niet heel snel altijd, toch? Dat, dan
0: nou, als je gaat vasten, gaat het snel hoor.
3: Ja, dan moet je jezelf echt uithongeren.
0: Gedeeltelijk. Maar goed, ja. Ozempic, ja, dat is namelijk gebleken voordat mensen denken dat ik dit verzin. Dit is gebleken uit een onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania in Amerika. En dit is eruit gekomen.
3: Ja, dus voor al die haarlijnen die naar Turkije gaan.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je kaal bent, dan boeit het niet.
3: Nee.
0: Maar als je, ja, toch wel.
3: En mannen zijn laatste tijd ook wel heel erg gevoelig op hun haar. Dus.
0: Nou ja, voor vrouwen is het ook niet leuk hoor, als je haar uitvalt.
3: Ja, sowieso niet.
0: Is ook niet leuk.
3: Nee. Nee,
0: dus ik zou zeggen, mensen, let er wel even op. Is het iets wat jou, is het iets wat je überhaupt zou gebruiken, Ozempic, zonder dat je dit zou weten?
3: Nee, ik zou wel graag 4 kilo's af willen vallen. Maar 4 is makkelijk, denk ik, prima om gewoon zelf te bereiken.
0: Oh ja, dat kan je prima bereiken met een combinatie, een klein beetje sporten en gewoon eten zoals het hoort.
3: Ozempic gewoon voor de mensen die het echt nodig hebben.
0: Ja, want kijk, uiteindelijk is het wel gewoon voor bepaalde ziektes als eerst bedoeld. Dingen zoals suikerziekte, diabetes, weet je. Dus voor die mensen natuurlijk. Maar goed, dat snapt iedereen. Alleen ja, als ik dan denk, weet je, ik zou kunnen afvallen via Ozempic, via deze weg. Maar ik hoor een 68% kans op haaruitval.
3: Ja.
0: Dan is het geen uitnodiging voor mij meer.
3: Nee, voor mij ook echt niet. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een tijdje een probiotica-kuur gedaan. Echt zo'n gezonde via een diëtist.
0: Ja?
3: Daar ben ik ook gewoon 2 kilo mee kwijtgeraakt.
0: Oh,
3: ja, want
0: echt
3: blijkbaar
0: waar?
3: Zitten er ook van alles in je darmen en whatever die er ook gewoon uit kunnen heel easy. Dan moet je gewoon even onderzoeken. Dus dat is ook een tip.
0: Oh, probiotica.
3: Ja.
0: Oké, nou ja, vasten. Wat ik zeg, dat is echt. Maar ik zeg, je kan niet zomaar random gaan vasten.
3: Nee,
0: hè? Je moet echt onderzoek doen. Je moet opbouwen, afbouwen. Je moet wel echt, echt goed medisch advies nemen voordat je zomaar gaat vasten. Ik zou niet mensen zomaar aanraden om te gaan vasten. Want het is ook niet voor iedereen de go-to oplossing, zeg maar.
3: En lekker naar buiten. Het is lekker weer. Ga een lange wandeling maken, inderdaad.
0: Je hebt gelijk. Wanneer is de laatste keer dat jij lekker hebt gesport?
3: Nou, ik zeg je eerlijk, ik maak echt wel wekelijks meerdere dagen gewoon lekkere lange wandelingen met Bailey.
0: Serieus? Oh, jij hebt een hond natuurlijk.
3: Ja, ik vind dat heerlijk.
0: Is die lelijke hond toch ergens goed voor, man?
3: Ja.
0: Zie je? Ja.
3: En tegenwoordig fietsen we ook en dan gaat hij in het mandje. Ja, dat is helemaal mijn ding. We hebben het helemaal uitgevonden met elkaar.
0: Oké. Okay. Ja? Nou, Bailey, je bent niet voor niks lelijk. Je bent voor een goede reden lelijk. Ja.
3: Jij bent echt

0: Ja, gisteren stond ik met de mannen op Kwaku. Ja, de mannen hadden echt een gruwelijk optreden gegeven. Ik heb het natuurlijk over broederliefde. Je hoort ze nu met Hoe Je Bent. Deze track hebben ze ook gedaan. Heerlijk, heerlijk.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show. Phoenix.
0: Hier bij de Jay en Mahi Show komt er een moment dat die klok richting 7 uur gaat. En dan gaat er iets anders beginnen. Imani invites, maar dan dit keer met onze andere collega. Jamie Joy, how are you? Hallo!
3: Hè? Ja, jullie hebben lekker gekletst, gegeten en gedaan. We gaan nu gewoon weer een feestje bouwen.
0: En meestal als jullie een feestje gaan bouwen, dan nodigen jullie ook mensen uit. Hebben jullie vandaag ook mensen uitgenodigd?
3: Tuurlijk!
0: Nou, tuurlijk. Het is dan aan ons om elke week te gaan raden wie deze gast is. Hoe het werkt is dat wij dan vragen aan jou gaan stellen, Jamie Joy. Waarbij je alleen maar met ja en nee mag antwoorden. En dan moeten wij binnen 30 seconden
3: erachter komen.
4: Ja. En heb je meerdere gasten vandaag?
3: Is het 30 seconden al in?
4: Nee. Maar gewoon even een vraag van, zijn het er meer? Heb je er dan één in mind? Of?
3: Dit is een trick question. Ja, ik heb er één in mind.
0: Dan weten we waar we op moeten gokken. Oké, de tijd kan heel makkelijk ingaan. Let's go.
4: Is het een man?
3: Ja.
0: Is het een DJ?
3: Nee.
0: Is het een zanger?
3: Nee.
4: Een rapper?
3: Ja.
4: Komt hij uit Amsterdam?
3: Nee.
0: Rotterdam?
3: Ja.
4: Huh?
0: Kevin?
4: Huh?
0: Nee, Kevin gaat niet naar de...
3: Nee.
0: Even kijken, wie nog meer?
4: Is hij jong?
3: Ja.
4: Heel jong.
0: Maakt hij hip-hop of maakt... Oh nee, maakt hij hip-hop?
3: Ja.
4: Is hij...
0: Chavante, ik zeg maar wat. Nee, ik weet het echt niet meer.
4: Kleine John?
3: Nee.
4: Hè?
3: Ik had net al een beetje gehint. Jullie waren niet scherp.
4: Nee.
0: Wat had je gezegd dan?
4: Ja.
3: Ja, je vroeg meerdere personen. Het zijn meerdere personen.
4: Oh.
0: Wat is die afkorting ook alweer, Mai?
4: BLDC?
3: Nee. Ja, je zal toch moeten blijven luisteren om erachter te komen.
0: Hè?
4: Oké. Nou, we gaan blijven luisteren.
0: Ja, heel simpel.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent, Travis.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week de zomercarnaval. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister-app.
3: Je hoort het goed, geen e-mail.

Stress. Je zit nog helemaal goed bij Imani Invite. Alleen vanavond dus met mij, Jamie Joy. Ik neem de komende 2 uur het feestje van haar over. Maar net als Imani heb ik de lekkerste tracks voor je klaarstaan. Komt er ook gewoon nog een dikke live set zometeen van een DJ. En krijgen we gezellige gasten over de vloer. Dus kortom, alles wat je nodig hebt om lekker in de stemming te komen voor jouw zaterdagavond. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat staat er op jouw planning? Natuurlijk luisteren naar Imani Invite. Maar ga je nog naar een zomercarnaval, afterparty, een verjaardag, of ga je gewoon lekker chillen op de bank of in de auto? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Want

0: zin in vandaag.
1: Funny. Jamie Joy.
0: Ja, want het is zaterdagavond en daar hoort natuurlijk niet alleen lekkere muziek bij om je mood beter te maken, maar ook gewoon een live DJ set zoals je gewend bent. En daarom hier in de studio, DJ Bayman. Zo gezellig dat je er bent.
2: Nou, fijn om er te zijn.
0: Jij komt helemaal uit Amsterdam.
2: Yes, klopt.
0: Heb je dan ook vandaag nog een beetje gefeest hier met zomercarnaval?
2: Nee, helaas. We kwamen er net te laat achter dat het allemaal happening is vandaag.
0: Oh, je hebt echt gemist.
2: We hebben echt gemist, helaas.
0: Ja, nou, je bent in ieder geval wel jaren actief als DJ. Zometeen gaan we ook een live set van je krijgen. Maar je bent eigenlijk begonnen als MC. Waarom heb je die overstap gemaakt?
2: Nou, kijk, eerlijk is eerlijk. Toen ik, 19 was, begin ik voor het eerst uit. En ik vond dat sommige MC's gewoon echt te veel praten door de mic. En dat ze de muziek niet meer hoorden. En dat irriteerde me. En ik had het gevoel van, hé, ik kan het beter.
0: Ja.
2: Dus ik besloot gewoon om te gaan MC'en. En van het een kwam het ander. En
0: als MC zei jij niet zoveel?
2: Ja, niet echt. Nee, ja, behalve de basic 3, 2, 1, let's go.
0: Ja, ja.
2: Maar voor de rest, ja, het ging gewoon echt soepel. En ik dacht van, wauw, het is echt zo makkelijk.
0: Ja, en toen toch gaan DJ'en?
2: Ja, dat kwam door corona kwam dat. Want natuurlijk, alles was stil. En ik dacht van, hey, als MC is het misschien handig om te weten wat een DJ doet.
0: Ja.
2: Dat ik beter op de DJ kan inspelen. Want ik ben ervan overtuigd dat een MC er is om zeg maar de avond te leiden en de DJ te helpen.
0: Ja, carrière switch komt altijd door corona, hè? Doe je ook nog MC'en dan nu zelf tijdens het DJ? Of
2: alleen mijn eigen, alleen tijdens mijn eigen gigs of mijn eigen event. Okay. Maar voor de rest kan je me niet boeken als MC. Nee, dat is heel exclusief.
0: Ja, over je event gaan we het zo hebben. Ik wil eerst van je weten, hoe ben je op de naam Bayman gekomen?
2: Nou, ik had mijn Instagram verwijderd. En in die tijd had je zeg maar trends van voorletter, achternaam.
0: Yeah.
2: Dus ja, mijn naam is Amen. En ik dacht van, oké, wat ruimt er op Amen? Dus ik kwam met A.K-man, A.whatever.
0: Oh.
2: En uiteindelijk kwam ik op Bayman.
0: Yeah.
2: Dus ik had heel lang de naam A.Bayman. En toen ik dus MC werd, dacht ik van, hey, Bayman is eigenlijk best wel pakkend. Dus ik pakte gewoon MC ervoor. En toen was het MC Bayman. En na die switch was het natuurlijk gewoon Bayman.
0: Ja, en B is natuurlijk ook gewoon populair.
2: Ja, before anyone else.
0: Snap je? Ja, goeie hoor. Hey, je talent blijft niet alleen bij MC en draaien. Je hebt dus ook je eigen event, zei je net al. Attention Worldwide.
2: Klopt.
0: Wat is dat precies voor feest?
2: Hoe ik het zou uitleggen is dat, zeg maar, hoe ik net al zei dat als feestganger ik me irriteerde aan de MC, merk ik ook dat heel veel mensen zich irriteren aan dezelfde liedjes in dezelfde club altijd.
0: Mm.
2: Het is ons heel motief van Attention Worldwide, is dat we gewoon betere muziek draaien in de club. Dus als jij een Burna Boy fan bent en iedereen draait bijvoorbeeld Bessé maar niet uit welk lied, dan draaiden wij juist de underrated tunes. Dus de liedjes die je niet hoort op de radio, die je niet hoort in de club.
0: Ja.
2: Die mensen wel gewoon kennen.
0: Oké. Okay.
2: En dat doen we nu 4 jaar zelfs. En nu in de Bitterzoet, elke maand. En dat gaat gewoon echt geweldig.
0: Ja, elke maand. Als iemand zo meteen luistert en denkt, hey, die DJ Bayman is keihard, ik moet naar zo'n feest. Wanneer is het weer?
2: 14 augustus in de Bitterzoet, Amsterdam. Come and check it out, zou ik zeggen.
0: Oké, en is het wat je net zei ook een beetje wat we zo van je kunnen verwachten?
2: Ik zou een klein inkijkje daarin geven. Dus Attention staat voor hip-hop R&B, maar je kan ook een dansaal verwachten, een bouillon, een garage.
0: Oké, nou, je hoort het. DJ Bayman is hier niet alleen om te kletsen. Hij gaat straks ook in actie komen. En dan hoor je dus een echte live set. Ik heb er super veel zin in. Stay tuned. Jij mag alvast naar de DJ booth.
2: Yes.
0: Ga nog een track draaien en dan hoor je hem zo. Dit is Je Bent Leuk van Fres en Lassa.
3: Hey, yo, it's Lassa on the motherfucking track, you know.
4: Je bent leuk. Dan ben je zet in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World.

0: Om jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
9: Phonics, yeah!

0: buurt van Valencia, dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joel. A la casa voor je klaar, maar eerst hoor je Jonna Vreese en Sharek.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt.

0: Alaka.
1: Funny.
0: Jamie Joy.
2: Ja, vandaag dus met Jamie Joy, maar nog steeds dezelfde Vista vibe. En zometeen schuiven er ook wat gasten aan. En die zijn de laatste tijd flink. Nou, niet in het nieuws, maar ze laten wel van zich horen, laat ik het zo zeggen. We gaan het hebben over nieuwe muziek, plannen en misschien krijg je ook nog wel iets exclusiefs van me. Maar eerst wil ik graag van je weten, wat zijn jouw plannen vandaag? Blijf je gewoon lekker luisteren? Ga je de hort nog op? Laat het me even weten in de NPO Luister app. En wat ik extra gezellig vind, is als je gewoon even een voice memo dropt, toch? Ik heb nieuwe muziek van KM voor je klaarstaan en Party Girl komt er ook nog aan.
0: KM, blijf rustig. Your city,

0: bad bad, getting lit.
1: Boy,
0: love you vibe.
1: Yeah,
0: we the best.
1: Boy,
0: give me the light.
1: Yeah,
0: and we turn it up every time.
1: Every time,
0: and we bust it up, watch it light.
1: Watch it.
0: Ha.
2: Kima, hou je bad zo.
3: Ja, de gasten die zijn er zo meteen. En ik ben benieuwd of jij kan raden wie het zijn. Het zijn drie boys, ik ga je een paar hints geven, uit Rotterdam-Zuid. Ze houden niet van draken en ze hebben net een nieuwe tune uitgebracht. Wie zijn het? Laat het me weten in de NPO Luister.

0: Imani in Feite met Jamie Joy. Maar natuurlijk hebben we gasten uitgenodigd. En niet zomaar gasten. Give it up voor Figo Gang. Hey, gezellig dat jullie er zijn. Zometeen wil ik alles weten over de muziek die jullie hebben gemaakt. Nieuwe release, wat jullie nog gaan uitbrengen. Yes. Maar eerst wil ik jullie even wat beter leren kennen. En mijn eerste vraag is gelijk, wie komt er altijd te laat?
1: Dat is wel heel toevallig, want we missen er nog één iemand.
2: Zeker.
1: Als het goed is, zo aansluiten. Maar hij is eigenlijk niet altijd te laat. Dit is wel een van de weinige keren dat hij te laat is.
0: Oké. Okay. Oh, komt hij binnen?
1: Nee.
0: Oh, nee. Wie is het dan normaal van jullie?
2: Ik kan Plinna.
0: Ja, Plinna.
2: Ja, Plinna, joh.
1: Nee, okay. Maar er is progressie, je ziet het.
0: Ja, zeker. Je was ruim op tijd. Dan ben ik ook even benieuwd, wie is dan de grootste chaot van de groep?
1: Nou, ik denk wij allemaal zijn we echt chaotisch.
0: Ja? Ja. Chaotische groep.
1: Ja, heel chaotisch. Ja. Still standing.
0: En wie heeft de meest gênante foto's in zijn telefoon?
1: Zo, dat is een goeie. Ik denk Gorsoto. Ik denk mijn broer, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Hij is een beetje gek. Vooral met zijn telefoon.
0: Maar heb jij dan de gekke foto's van hem of heeft hij die gekke foto's?
1: Ik heb ook gekke foto's van hem, maar hij heeft ook gekke foto's van zichzelf, zeg maar. Eigenlijk gekke foto's van iedereen.
0: Ik ga stuk.
1: Hij is die guy, ja.
0: Nou, misschien gaan we dadelijk nog wat zien, want we spelen dadelijk ook Truth or Dare. Ja. Maar eerst natuurlijk jullie muziek, jullie sound is heel herkenbaar. Waar halen jullie die energie vandaan?
1: Zo, eigenlijk van alles wat er om ons heen gebeurt, zeg maar.
2: Ja.
1: En ja, muziek geeft ons ook gewoon een bepaald kracht. Ja, dat bevalt te omschrijven, zeg maar.
0: Ja, en Plinna, wie is er in de studio van jullie het meest kritisch? Dat je denkt van, nee, dit moet opnieuw.
2: Wij allemaal eigenlijk.
0: Ja, dat is echt in harmonie.
2: Vinden, ja, als wij iets vinden, dan zeggen we dat wel.
0: Gaat dat gewoon samen zo in samenspraak?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben ook wel benieuwd, als er een artiest is waar jullie nog de studio mee in kunnen duiken. Wie zouden jullie dan graag als featuring willen?
1: Zo. Weet je wat, er zijn nu wel echt veel artiesten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn heel veel, dus ik kan niet 1, 2, 3 nu eentje noemen. Maar...
0: Er moet toch wel iemand op je wishlist staan?
1: Persoonlijk?
0: Ja?
1: Persoonlijk heb ik wel Cho.
0: Oké, snap ik.
1: Ja.
0: Ja, goeie. Besluit je daarbij aan, Plinna?
2: Ja, jawel.
0: Ja? Oké. Ik ben ook benieuwd. Jullie hebben een nieuwe track uitgebracht. Ik wilde hem draaien, maar ik ga toch wachten tot zo te er is, want dat is wel zo leuk. Maar is er nog ander nieuws waar we op kunnen verheugen eigenlijk de komende tijd? Gaat er meer komen?
1: Er gaat heel veel komen zelfs. En wat ook gaat komen is dat wij ook apart gaan releasen, zeg maar.
0: Hè?
1: Ook solo.
0: Waarom?
1: Ja. Nee, maar gewoon, we zijn nog steeds Figo Gang.
0: Oké. Ja. Maar jullie gaan ook gewoon solo wat dingen doen.
1: Ja, een beetje onderzoeken.
0: Ja, is dat dan ook omdat je andere genres wil uitproberen?
1: Ja, zeg maar, we zijn ook van onszelf ook heel verschillend. Dus ja, we zoeken ook soms om ons echt onze eigen ding te doen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat er aangekomen. Wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten?
1: Ik ga mijn solo release volgende maand droppen.
0: Oh, dat is snel. Ja. En jij, Plinna?
2: Nou, ik ben nog aan het koken.
0: Ja.
2: Studio, maar er is wel vuur, dus.
0: Oké.
1: Is genoeg, er is
2: zeker.
1: Genoeg.
0: En voor je broertje Soto?
1: Ja, ook hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar voornamelijk gaan we ook van onszelf als groep zijnde heel veel geluid maken.
0: Oké, nou je hoort het. Zometeen nog meer van Figo Gang. En natuurlijk ook nieuwe muziek. Dus stay tuned. Eerst Cardi B, Bad Bunny.

0: Ja, Soto, jij bent ook aangeschoven, inmiddels gezellig.
1: Ja, we zijn er. Kleine vertraging.
0: Je wordt gelijk in diepe gegooid, want we gaan Truth or Dare zo meteen spelen.
1: Yes.
0: En ik ben allereerst benieuwd, zijn jullie altijd eerlijk tegen elkaar?
2: Ja,
1: toch wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben ik alleen maar heel stil?
2: Ja.
0: Oké. Nou, Truth or Dare, je kent het spel vast wel. Het is heel simpel. Ik heb een vraag voor ieder van jullie. Wil je de vraag niet beantwoorden, dan krijg je een dare. En die moet je dan wel doen. Gaan jullie daarmee akkoord?
2: Ja.
0: Ja, dat wil ik even vastleggen, hè?
1: Ja. We doen het gewoon.
0: Oké, we doen het gewoon. Nou, dan begin ik bij jou, Sotum.
1: Ja.
0: De eerste vraag voor jou is... Wat is jouw duurste aankoop ooit?
1: Zo. Ik denk een auto.
0: Een auto?
1: Ja.
0: Want wat bedrag moeten we dan denken? Een beetje info geven toch?
1: Ja, dat was 4-5 jaar geleden hoor. Dat was een Golf 7 GTE.
0: Oké.
1: Die heeft me al een hart en een nier gekost.
0: Ja, maar je hebt ook auto's van 500 euro. Daarvoor was ik toch wel benieuwd. Eerlijk, heb je er spijt van?
1: Nee, dat niet hoor.
0: Nee,
1: dat niet.
0: Oké. Big fella.
2: Yes.
0: Ja, deze vraag, deze trick hoor. Wie uit de groep vind jij stiekem het slechts?
2: Wauw.
1: Wow. Dat is gemeen.
0: Ja, ik weet het. We moeten het wel een beetje spannend maken.
2: Wie ik het slechts vind.
0: Je hebt ook een dare, hè? Je mag kiezen. Ga je, of ja, je zei net dat je altijd eerlijk bent.
2: Ja. Wie ik persoonlijk het slechts vind. Ja, dan ga ik toch voor Dertje, man.
0: Oké, ik ga het je niet aandoen om te vragen waarom.
2: Ik heb gezegd dat, ja, van ons is, vind ik hem, denk ik, het slechts.
0: Oké. Hey, ik waardeer je eerlijkheid. Je hebt niet gelogen. Je bent altijd eerlijk. Nou, Plinna, dan alleen nog voor jou. Welke bekende artiest uit je telefoon heb je nooit durven appen?
1: Zo. Met mijn telefoon.
2: Zo, hij heeft 100 nummers gehad, dus dat is moeilijk.
1: Ja.
0: Maar er moet toch wel een artiest zijn waarvan je het nummer hebt dat je denkt... Oh, daar zou ik eigenlijk wel misschien mee willen samenwerken, maar ik ga nog niet appen.
1: Nee joh, producer misschien.
0: En wie dan? We willen namen horen.
1: Ja. Ja, Mara, Django.
0: Oké. Nou, ik waardeer de eerlijkheid, maar ik vind het wel jammer dat we geen dare hebben gehad hoor. Wat is dit nou? Maar jullie hebben niet gelogen. Zeker, eerlijke jongens uit Rotterdam-Zuid.
1: Ja.
0: Hey, jullie hebben een nieuwe track uitgebracht en natuurlijk gaan we die draaien. Aan jullie de eer om hem aan te kondigen, hier komt ie.
1: Yes, Fugo Gang, de nieuwe summer banger in model. Dit is voor alle modellen man, let's go.
2: Oh shit.

0: naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Dat is nog niks. Hey. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatou mannen, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cellen, volle pot.

Rotterdam Caribbean en Afrofestival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.

0: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De DJ, en dat is DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Ben je op zoek naar de hit?

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.

0: in de gratis NPO luister-app.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: Phonics.
0: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luister-app.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.

0: in de gratis NPO Luister-app.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Funix.
0: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velia. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
6: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Libre. The tradition continues.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Waka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert.

Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanis.nl of de NPO Luister-app.
3: Lucky Jones.

Ja toch, als je net je radio hebt aangedaan, je luistert naar de Lucky Hour Radio Show. Hier, live op Phoenix. Ik ben Lucky Jones. En we zijn gewoon aan het genieten van deze Afro Vibes.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent, Trap.

0: Libre. The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de consumentenbond.

0: De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met

0: zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad een formulier. Alleen kan

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gien Balduk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk.

0: duidelijk of er één of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Breien op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Er waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: In deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: In deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Kijk, we zitten nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten.